0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Drenthe. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de 2 vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De nacht van de

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jou. Jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: One side of me is warm and quiet.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
5: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop.
7: Borgstee, Assen.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen, Drenthe.
4: Met Edwin Mooibroek.
19: Goedemorgen, het is 7:05. Het is alweer vrijdag, bijna weekend. Vrijdag 17 mei. Marita, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
19: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? We gaan je bijpraten. De gemeente Hogeveen dreigt met een boete voor camping Hoeven Zonneklaar in Fluitenberg. Volgens de gemeente zijn er problemen rond de horeca, de zaalverhuur, de ijsmakerij en de vaste bewoning van een chalet. En ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. De gemeente Borgen-Odoorn heeft een bijzondere vacature. De beoogde coalitiepartijen die leveren elk een wethouder, maar eentje moet van buiten komen. En op internet staat nu een vacature, dus als je zin hebt. En Donderen blijkt ineens een stuk ouder dan altijd werd gedacht. Hoor je zo meer over.

0: viert deze week zijn verjaardag. Stevie Wonder was dat en Isn't She Lovely. Donderen blijkt ineens een stuk ouder dan altijd werd gedacht. Waar tot nu toe werd aangenomen dat het dorp voor het eerst werd genoemd in 1413... is er nu een document opgedoken uit 1276. En daarmee schuift de geschiedenis van het dorp ineens bijna 150 jaar terug. Rob Vleesblok is van de historische vereniging Oud-Donderen. Goedemorgen. Ja, u was op zoek in het Drentse archief en toen vond u een document waaruit dus blijkt dat het dorp veel ouder is.
1: Ja, we waren op zoek naar een... Kijk, we waren in de aanloop naar het feest voor 600 jaar... op zoek naar het originele document. Want dat leek ons aardig om te tonen van... zo oud is Donderen. Ik heb een afspraak gemaakt toen met het Drentse archief... om dat document boven water te krijgen. Ja. En al wat lukte destijds... het document lukte, werd niet gevonden. En uiteindelijk kwam men wel met een document uit 1276.
0: Dus u was eigenlijk op zoek naar een document uit 1413... want daarmee zou Donderen dus zijn ontstaan. En toen kwam u ineens een document tegen uit 1276.
1: Ja, zo is het gegaan.
0: Oké, en wat staat daar dan precies in?
1: Wat zegt u?
0: Wat staat in het document?
1: Het document gaat over de nasleep...
0: Er zit iets...
1: u iets zegt.
0: De nasleep van wat? Want u viel even weg.
1: De slag bij Ane.
0: Ja.
1: In 1227. Toen trok de bisschop van Utrecht ten strijde... een stel Drentse boeren. En de Drentse boeren wonnen die strijd. En een korte tijd later heeft de bisschop verdronk in het moeras met zijn strijders. En een jaar later kwam de nieuwe bisschop met een nieuwe stel strijders. En toen verloren de Drentse boeren de strijd. En toen werd er als straf onder meer opgelegd dat ze een abdij moesten oprichten. Dat is gebeurd. Na een heleboel omzwervingen is die abdij in Assen terechtgekomen, Maria en Campis. Maar ze behielden een aantal percelen in de buurt van Coevorden.
0: Mm-hmm.
1: En daar ontstond ruzie over, want de bewijding van die percelen gebeurde niet ordentelijk. En uiteindelijk is er een commissie ontstaan, ingesteld door de heer van Coevorden. En in die commissie zat iemand uit Donderen, Sigeri de Donderen. En
0: okay.
1: Zo is de naam Donderen in een document uit 1276 terechtgekomen.
0: Oké, dus toen is eigenlijk het dorp ontstaan? Ja.
1: Nou kijk, het dorp was er toen al. Je moet ongeveer 50 tot 100 jaar erbij rekenen voor het ontstaan van Donderen. Dit was alleen maar een schriftelijke vermelding.
0: Dus het is eigenlijk nog veel ouder dan 1276?
1: Er zijn al die dorpen die op een gegeven moment genoemd worden in een document... zijn meestal 50 tot 100 jaar ouder. Ja.
0: Oké, maar dus de hele geschiedenis kan op zijn kop nu, hè?
1: Nou ja, daar is geen bewijs van. Dus je mag alleen aanvoeren de ontstaansgeschiedenis... als er een schriftelijk document is. En dat de ouder is, iets ouders is er niet. Maar je mag ervan uitgaan dat Donderen toen dus al bestond.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk hebben er tot 12 tot 15 boerderijen in Donderen gegaan voor die tijd. Dan was het echt een gehucht, een klein gehucht.
0: Gaat u nu nog verder speuren om inderdaad te kijken wat nou eigenlijk de precieze datum is?
1: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
0: Ja, daarom, nu heeft er al 150 jaar bijgekregen, niet maar?
1: Zo is dat, 137 jaar, ja.
0: Dank, Rob Vleesblok van de historische vereniging Oud-Donderen.

0: ABBA was dat op Radio Drenthe en Under Attack. Het is 8:10 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan weer eens het verleden induiken naar wat er allemaal gebeurde in het verleden op de datum van vandaag. Dat is 15 mei. Nou, in 1648 is het einde van de 80-jarige oorlog met Spanje opgetekend in de Vrede van Münster. En ja, op 15 mei 1940, dan gaat er een schok door Nederland.
3: Om 21:15 werd in het plaatsje Rijsoord bij Ridderkerk de overgave van het Nederlandse leger getekend. In de overgave is geregeld dat vrijwel heel Nederland nu als bezet gebied wordt gezien, met uitzondering van Zeeland.
0: En waar Nederland capituleert, zijn ze in Amerika op 15 mei 1940 met hele andere dingen bezig. In New York is er een run op kledingwinkels, omdat die voor het eerst nylonkousen verkopen. In één dag worden er 750.000 paar verkocht. En terug in Nederland horen we dit.
4: This is Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Radio North International from the Mebo 2. The bridge and the engine room are on fire. The fire is taking control of the ship. The fire was caused by a bomb thrown on board from a small motor ship. We don't know who it belongs to. We don't know where it came from or where it's going to. But it certainly bombed us while it was here.
0: Ja, een bomaanslag op het schip van de Zendpiraten Mebo 2 voor de kust van Scheveningen op 15 mei 1971. Later blijkt dat de medeoprichter van concurrent Veronica, Bulver Wij, achter die aanslag zit. En hij krijgt 3 maanden cel. Blijf bij de radio, want op 15 mei 1982 is dit onze grootste hit.
5: Een bus.

0: Ja, de Duitse Nicole die 3 weken eerder het Eurovisie Songfestival wint met dit nummer. In eigen land zorgen de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002 voor een politieke aardverschuiving. De lijst Pim Fortuyn, de LPF, komt binnen met 26 zetels. Hele andere winst is er 14 jaar later voor Max Verstappen. Als eerste Nederlander wint hij een Formule 1 race.
1: Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar! Ongelooflijk! What is happening, ik roepen ze hier. Jongen, jongen, jongen.
0: Yo, hey, yo, ho! De eerste overwinning van Verstappen in de Formule 1 op 15 mei 2016. Gaan we eens even kijken naar de jarigen vandaag op 15 mei. De Britse muzikant Mike Oldfield is jarig. Hij is 73 geworden. De voetbaltweeling Frank en Ronald de Boer die vieren ook feest. Ze zijn 56. En oud-tennisser Andy Murray is 39 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 15 mei 1993. Het Eurovisie Songfestival in Ierland. En het dak gaat eraf, want de Ieren winnen daar in eigen huis. Nederland doet natuurlijk ook mee. En dat deden we met Ruud Jacot met dit nummer Vrede. En ze werd daar op het Eurovisie Songfestival van 15 mei 1993 zesde.

zesde werd ze op het Songfestival van 15 mei 1993 gehoorde Rutschakot en het heette Vrede. Hulporganisatie Stop voor Oekraïne heeft een prijs gekregen. Hoor je straks meer over. Dit zijn Sonny en Cher.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen, voor een scootmobiel of sta-opstoel, komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Op de Brinkenweg in Emmen is gisteravond een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De auto reed over een wegversmalling ter hoogte van de Druwe Brink en kwam tientallen meters verderop tot stilstand. En daarbij werd ook een paaltje uit de wegversmalling gereden. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders is de automobilist mogelijk onwel geworden. Op de A28 stond gisteravond een auto in brand. En dat gebeurde ter hoogte van Tinalo in de richting van Groningen. De auto brandde volledig uit, de brandweer kon er weinig meer aan redden. De A28 werd afgesloten en er stond enige tijd een file op de snelweg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En coalitiepartijen Gemeentebelangen Pro en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door gekregen. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Oké, Marita, dankjewel. Roland, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Vandaag is nog even fris.
9: Nou, niet alleen vandaag, Edwin. Oh. Vrees ik.
7: Ik dacht positief te zijn.
9: Ja, daar ga ik ook positief met je mee. We krijgen dagelijks 1 graadje erbij. En als we nu vandaag 10, 11 graden hebben, dan weet je waar het heen gaat.
7: Ja. Oh, dat kan het snel gaan in 10 dagen.
9: Ja, het gaat wel goed komen. We hebben even een lange adem nodig. Afgelopen nacht heeft in ieder geval Karin Broekhuizen de vorst aan de grond gezien. De weerwaarnemers hebben dat ook gemeten. In Wijster heeft het eventjes net aan de grond gevroren. De laagste temperatuur vlak boven het gras, 10 centimeter boven het gras, was in Diever -1,4. Dus dat was fris. En op dit moment is het heel rustig. We hebben een mengelmoes tussen een enkele bui in het midden en het zuiden van Drenthe. Ik heb er ook een gehad vanochtend vroeg. En we zien in de lucht vrij veel bewolking. Ook wat hoge bewolking. De zon die zal zich eventjes wat flats laten zien. Dat kan vanochtend gebeuren. Maar gaandeweg de dag met het oplopen van de temperatuur naar 11, 12 graden. Ja, gaat waarschijnlijk zeker met wat hogere temperatuur in de bovenlucht. Gaan er wat buien ontstaan. En die buien die zullen wel verspreid over de provincie gaan trekken. Dus het is soms even wat buiige regen. Vanmiddag wordt dat wat meer bewolkt en wat druilerig. Wat lichte regen af en toe. Dus nou, dat is allemaal leuk, maar niet voor de mensen die buiten zijn, want het is gewoon koud. En de temperaturen die willen wel wat gaan opkrabbelen, maar dan moet de wind eerst gaan draaien. En morgen hebben we nog steeds, net als vandaag, een westelijke wind, kracht 3. Morgen is hier kracht 3 tot 4. Morgen wel 12, 13 graden, dus al een graadje erbij, Edwin, wat ik al aangaf.
7: Ja.
9: En morgen is het ook al ietsje vriendelijker weerbeeld. Morgen hebben we ook van tijd tot tijd de zon erbij tussen de stapelwolken door.
7: Oké, en zondag wordt het nog een graadje warmer?
9: Nou, vooruit dan maar weer, want zondag krijgen we een hoge drukgebied die boven Frankrijk gaat komen, die gaat wat doortrekken naar Scandinavië. En wij krijgen dan meer een zuidelijke wind. En met die zuidelijke wind zien we 's ochtends nog even wat zon. Het is niet zo dat ik droog weer kan garanderen. Maar als we zondag al 14, 15 graden hebben. En volgende week hebben we op maandag ongeveer ruim 15 graden. Oké, de paraplu wel bij de hand. Maar die temperaturen, dat gaat de betere kant op.
7: Oké, hartstikke goed. Tot zo meteen.
9: Tot zo.
7: Hoi.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: As the Power of Love was dit die andere hit van Huey Lewis in the News. You're Stuck With You. Hulporganisatie Sta Op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een prestigieuze Oekraïnse prijs. Helene van Noorten is van deze organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om wat voor prijs gaat het precies?
1: Het gaat om een zogenaamde Rescuer City onderscheiding. En nou ja, het woord city zegt al dat het in ieder geval om steden en plaatsen gaat. Ja. Die verbonden zijn met andere plaatsen of regio's in Oekraïne.
0: Okay,
1: en die op de een of andere manier ingezet zich inzetten voor ondersteuning.
0: En voor de mensen die Sta Op voor Oekraïne niet kennen, wat doen jullie?
1: Wat wij doen? We zijn maar een heel klein organisatietje. Wij steunen een regio in de streek rondom Gerson. En Gerson dat ligt een beetje aan op de plek waar de rivier de Dnieper de Oostzee instroomt.
0: Yeah.
1: En dat gebied was aan het begin van de invasie door Rusland bezet. En de Oekraïners hebben dat weer schoongeveegd in de loop van 2022. Maar ja, alles hebben ze daar vernield achtergelaten. En via contacten die wij

0: Die wij toen al hadden in Kiev, zijn we in contact gekomen met de zaakwaarnemende burgemeester van Novo-Vorontsovka. Mm-hmm. En hij geeft aan wat daar nodig is. Er waren scholen vernield, er waren ziekenhuizen vernield. Dus we zijn eerst maar eens begonnen om te helpen bij het herstel daarvan, door zaken te verzamelen en die kant op te brengen, door geldondersteuning. Ja, en zo langzamerhand, zoveel jaar verder, is het ook wel ondersteuning in de vorm van verdedigingsmateriaal tegen droneaanvallen, zoals visnetten over benzinestations. Ja, alles wat daar nodig is, als wij het kunnen regelen hier, dan proberen we dat te doen.
1: Ja, Gerson is een bekende naam, hè, voor mensen die de oorlog een beetje volgen. Nou ja, het is dus nu weer terugveroverd door Oekraïne, maar ze hebben daar dus nog steeds last van droneaanvallen.
0: Dagelijks. Dagelijks meerdere droneaanvallen en gewoon burgerdoelen worden geraakt. En de algemene doelen, die hebben ook... Die lopen ook veel kwetsuren op. Een scholen, een watervoorziening. Al dat soort plekken waar allerlei mensen gebruik van maken. Mm-hmm. En dat is echt momenteel dagelijks gaande.
1: Ja. Wat heeft u allemaal gebracht? Want u zegt van we hebben spullen gebracht, maar we hebben geld ingezameld. Wat heeft u onder meer daar naartoe gebracht?
0: Ik moet eerst even vertellen dat we in ieder geval ook heel veel steun krijgen van de gemeente Assen. Want de dingen die we hebben gebracht, daar gaat veel geld in zitten. Dat zouden we als kleine stichting nooit alleen voor elkaar kunnen krijgen. Dus heel veel financiële middelen krijgen we van de gemeente Assen en ook vanuit de protestantse kerk Assen. En we hebben gebracht, variërend van bestelbusjes tot en met visnetten, tot en met een hele schoolinventaris. En ook kleinere zaken. En dan moet je denken aan tulpenbollen. Omdat er af en toe ook een vrolijke noot die kant op moet.
1: Ja.
0: Dus het is heel gevarieerd. Maar we brengen alleen dat wat er nodig is. Dat wat er gevraagd wordt. Dus regelmatig krijgen we dan een lijst. Of we vragen om een lijst van wat is er nodig. Mm-hmm. En dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren. Want we brengen niet zomaar wat.
1: Oké, nu dus genomineerd dus voor die prestigieuze Oekraïnse prijs. Betekent dat veel?
0: Ja. Nou ja, de nominatie aan zich is natuurlijk al een hele eer. En zeker betekent het veel, want het is een prijs die niet alleen maar gaat vanwege de goede doelen of zo. Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Vorontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
1: Oké, nou eind...
0: Om elkaar in de democratie te versterken ook.
1: Ja, eind mei hoort u of u de prijs gewonnen heeft. Dank Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne uit Assen.

0: Jack en de Weatherman waren dat en het heette Find Me A Place. 8:12 is het geworden. We gaan eens even buiten onze provinciegrenzen kijken. Ja, wat een verhaal in Stadskanaal, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Je denkt van, dit gebeurt niet bij ons in de omgeving. Nou, het gebeurt gewoon inderdaad. Het verschrikkelijke nieuws natuurlijk, hè. Dat er de twee moeders zijn aangehouden omdat ze hun kinderen van 6 en 7 ernstig zouden hebben mishandeld.
0: En ook een klein beetje.
1: Nee, met alle gruwelijke details die daarbij horen. Nou, nu is er een noodverordening afgeroepen, heeft de burgemeester gedaan in Stadskanaal, om een beetje te voorkomen dat het daar niet verder uit de hand loopt. En dat heeft dus allemaal te maken met die aanhouding van die twee moeders. Dat zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
0: Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten en daarna werden de ruiten ingehoord bij de huizen.
1: Ja, en dat niet alleen. Er zou zelfs op sociale media een complete groep zijn opgericht waarin er opgeroepen wordt om vernielingen aan te richten in die buurt. Nou, inmiddels mogen mensen dus niet meer dat gebied in van die vernielde woningen, tenzij ze daar dus een goede reden voor hebben.
0: Oké, gaan we naar Sembla, want die had een reportage over de illegale handel in zware pijnstillers.
1: Ja, oxycodon en fentanyl moet ik zeggen. Ja, die zijn heel gemakkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. Oh, ja. Ja, nou ja, Francesco die raakte verslaafd en die slikte 10 jaar lang het zware middel oxycodon. Hij legt uit waarom het zo verslavend was.
3: Je voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Ja, maar ja, overmatig gebruik van die pijnstillers. Ja, dat kan levensgevaarlijk zijn, dat zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
4: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaar, dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
0: Ja, maar toch zomaar te krijgen via WhatsApp en via Telegram.
1: Ja, dat komt allemaal door slechte registratie bij medicijnafval en bij retouren van medicijnen. Ja, daardoor komen zulke zware pijnstillers gewoon heel makkelijk op die zwarte markt terecht.
0: Oké, gaan we naar Finland, want daar hadden ze dreiging van een drone.
1: Inderdaad, afgelopen nacht is er een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio Uusimaa, waar dus ook de hoofdstad Helsinki in ligt. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven. Volgens de Finse strijdkrachten werd Finland niet direct militair bedreigd. Ja, toch wel genoeg om dus die oproep te doen. Vanochtend vroeg meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het gevaar geweken was. Het vliegverkeer komt inmiddels ook weer op gang, want ook dat lag stil. Maar de grenswacht verhoogde de paraatheid. Het zou gaan om meerdere drones, zegt de politie. Er werd geen informatie gegeven over waar die mogelijke drones vandaan komen.
0: Oké, nou gaan we naar iets vrolijkers. Want Harry Styles, ja, die is binnenkort best heel lang in Amsterdam, hè?
1: Ja, volgens mij 10 keer achter elkaar.
0: 10 keer gaat hij, ja, dat heet residential.
1: Oh.
0: Dan hoeven ze inderdaad niet gewoon steeds rond te reizen.
1: Ah, dan gaat hij gewoon.
0: Maar dan blijven ze gewoon op één plek. En dan moeten alle fans moeten er wel naartoe natuurlijk ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Nou ja, dat gaat in ieder geval allemaal morgen gebeuren. Daar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik geloof dat de kaartjes in eerste instantie heel erg duur waren, maar dat die nog lang niet uitverkocht is en dat je nu voor een appel en een ei nog een kaartje kan kopen.
0: Zeker voor de latere concerten worden hele verhalen in de krant geschreven van hebben ze niet te veel gedaan, maar ze hopen dat het nog een beetje een hype wordt, zodat mensen alsnog de kaartjes gaan kopen.
1: Nou ja, geldt niet voor echte diehard fans, want sommige fans die staan al 2 dagen van tevoren voor het stadion om de beste plek te hebben.
5: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
6: Ja, ik vind het wel gezellig zo, net een beetje als op de camp. Staan.
7: Het is kletsen, het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
5: Het is allemaal waard?
6: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.
8: Just stop your crying, it's a silent time.
0: Lekker kamperen daar voor de arena. Ja, dat zijn wel echt de diehard fans, maar ook wel weer leuk, hè?
1: Heb jij dat wel eens ooit gedaan?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, ik ook niet. Niet zo met klapstoeltjes en thermoskannen. Nee. Gaan we echt te ver.
0: Er zijn nog kaartjes voor Harry Styles.
1: Ja, je kunt gewoon nog heen.
0: Ja, misschien wel. Dit is Sign of the Times.

Vanaf morgen Jorde Harry Styles en het heette The Sign of the Times. Het is vandaag de open boerderijdag en Geert Martens op Laag Halen die doet eraan mee. En Robert is zometeen op het jak. Tot 8 uur is hier Elton John.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boeren Rock Festival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boeren Rock Festival.
2: Boeren.
0: Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
9: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
8: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
10: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
8: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
2: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, 6:08 is het op vrijdag. Vrijdag 15 mei. Marita, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
16: We zijn nog een uurtje bij je. Praten hierbij over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. De gemeente Hogeveen dreigt met een boete voor camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg. Volgens de gemeente zijn er problemen rond de horeca, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. En ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. De gemeente Borgen-Odoorn heeft een bijzondere vacature. De beoogde coalitiepartijen die leveren elk een wethouder. Maar eentje moet van buiten komen en op internet staat daarvoor een vacature. En donderen blijkt ineens een stuk ouder dan altijd werd gedacht.

0: Zo heette die Baby Maker Blue Jeans Talk. Your Doctor Hook en de Madison Show.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is vandaag open boerderijdag. En Geert Martens op Laaghalen doet er voor het eerst aan mee. En Robert is daar nog. Is daar nu. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik moet je toch, Edwin, als Hooghalen een klein beetje corrigeren. Maar we zijn niet op Leeghalen, maar op Leeghalenveen. En daar zit wel een degelijk verschil in naar de mensen die je vraagt. Voor de mensen die je niet voorkomt, die zullen denken dat ze toch allemaal één pot nat. Maar dat is toch niet helemaal zo. Ja, ik sta hier inderdaad bij de familie Martens op de erf. Ali, Geert en Maries. Die staat hier bij mijn hele generatie. Twee generaties eigenlijk aan boeren. Ja, en toch, we gaan positief eindigen, maar we gaan hem negatief beginnen, familie Martens. Want de defensietoestanden is hier natuurlijk aan de orde van de dag. Maar jullie dachten... Ja, Ali, die duurt geen ander voor en toe. Jullie denken van, daar hebben we nou even geen zin in vandaag. We gaan iets leuks doen.
4: Ja, zeker. Ik bedoel, maar na alle negativiteit die over ons uitstort is, staan we toch beetje positief in het leven. Ik bedoel, en dan wilden we ook wel graag laten zien waar wij met elkaar mee bezig zijn.
3: Precies.
4: Ja.
3: Ja, want jullie hadden het plan om de deur gehad en zoals Snowy God ze dat, verliezen jullie grond, maar kap er wel voor, bliem holden, zeg maar.
4: Nou, wij verliezen natuurlijk wel een beetje grond, alleen wat ergste is dat we ook buurten verliezen. Hè?
3: Ja.
4: Ik bedoel, er wordt een gedeelte van de streek wordt weer geannexeerd. Ja. En dat doet wel een klein beetje pijn, dat is malig genoeg. Ja. Dat is gewoon zo.
3: Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee. We gaan het hebben over een leuke ding. Want er is ook zat moois aan de agrarische sector natuurlijk. Zolang Defensie niet als een zwaar voor Damocles de boom blijft hangen. Want het is de eerste keer dat jullie hier met aan doen, Ali.
5: Ja, dus we hebben wel een keer zelf een open dag georganiseerd. Ja. Toen de nieuwe gedeelte erbij komen is.
3: Dat kan ik me heugen, ja.
5: Ja, maar en 40 jaar hebben we met dan aan een puzzeltocht van Midden-Drenthe. Maar dit is echt de eerste keer zo'n Campina open dag. Nou, ja. Het is echt een evenement.
3: Nou, ik schrok ervan, want ik denk afzet, lint en parkeerplaatsen en hoeveel volk verwacht je wel niet?
5: Nou, we zijn een zeebedrijf en dan kun je 1000 tot 1500 mensen krijgen. Dus dat is serieus werk, hè?
3: Ja, dat kun je normaal een jaar niet en nou op één dag.
5: Ja, dus ik vind het wel een uitdaging.
3: Ja, dat geloof ik.
5: Ja, en ook wel een beetje spannend. Ja,
3: nou, dat mag ook best, dat je zoveel volk krijgt. En ja. Marise, zie jij dit een beetje zitten?
6: Jawel. Goede voorbereiding, dus leuke dag.
3: Ja, want het erf ziet er keurig uit. Het is er nog nooit zo netjes west, geloof ik.
6: Ja.
3: Nee, dat is niet waar. Het is hier altijd zo netjes.
4: Ik ben dus Oostbuurjong, dus hij weet precies zoals hier de vlaggen bij haar.
3: Ja, daarom. Dus ik denk, ik zal dat hem eerlijk vertellen. Ja. Nee, hoor, het ziet er altijd netjes uit. Jij zegt ook, wij hebben eigenlijk niks te verbergen, hè?
4: Nou, nee, inderdaad. Ik bedoel, maar de sector die komt soms ook heel negatief in het daglicht. Maar we hebben inderdaad niks te verbergen. En om daar een beetje tegenwicht aan te geven, stelt we ons bedrijf open. En ze mag alles zien wat hier is. Alle deuren bent los. Net van de slaapkamer, die blijft dicht. Maar ja, die gaan
3: we ook niks te zoeken.
4: Nee, die geven gaan we niet deel.
3: Nee, ze hoeft toch niet alles te weten. Maar er was een bepaalde reclame van, niet nadat te benoemen, een bepaalde dierenwelzijnsorganisatie. En je ergerde je nogal aan die reclame. Die zegt, nou, zo zwart-wit is dat allemaal niet. Kom nou toch eens kijken en wij kunnen laten zien hoe het hier toe gaat.
4: Nou, inderdaad. Ik bedoel, maar we hebben natuurlijk de acties van waar het hier sloopmelk en zoiets. Yeah. Daar kun je met gestrekt been in gaan. Maar je kunt ook de andere kant belichten. En gewoon zien waar je wel mee bezig bent. En probeer een beetje positief naar voren te komen.
3: Precies.
4: Ja.
3: Wat is hier allemaal te doen, Ali, vandaag?
5: Nou, het is ook heel educatief voor kinderen. Hè. We hebben grote puzzelborden. We hebben een zandbak. We hebben een melkwegrace. Memory board, dus een shoeboard. Maar we hebben voor iedereen, ook voor de volwassen mensen, we hebben een kaasproeverij, een zuivelproeverij, we hebben een ontbijtbar.
3: Ik ben weer te vroeg, hoor ik.
5: Ja, koffie, thee, er is van alles hier. Ja. Allemaal lekkere dingen en gewoon om de zuivel ook maar op de kaart te zetten.
3: Precies, en nou ja, die zuivel die komt natuurlijk van koeien, geven kalfjes. En er stiet één op punt van bevallen. Nee, dat stond natuurlijk helemaal geweldig geweest als dat vandaag nog te zien was.
5: Ja, dat kunnen we natuurlijk niet sturen, maar hij zit al in een apart hok. Of ze zit al in een apart hok, dus wie weet, misschien gaat ze het gewoon doen.
3: Ja, en de veeartsen die bent erbij.
5: Ja, veeartsen komen ook om uitleg te geven hoe een koe eigenlijk met de lepmaging in elkaar zit, geboortekanaal.
3: Ja.
5: En nou, de veearts komt ook altijd één keer in de 14 dagen voor bedrijfsbegeleiding. Ook voor de gezondheid van de koeien, om die goed in de gaten te houden. Nou, daar kunnen ze allemaal dingen over vertellen.
3: Precies.
5: Dus,
3: dat wordt vast mooi. Maar Riesie, je hebt in het hoofd om de zaak hier over te nemen. Of daar ben je al hard mee bezig. Heb je ook een heel verhaal in gestudeerd vandaag? Want dit ga ik allemaal vertellen.
6: Ja, nou, we hebben een hele looproute met de weetjes. En wij staan gewoon overal om alles leuk te vertellen.
3: Alle vragen moet je beschikbaar, ja, zeg maar.
6: Zeker, zeker.
3: Ja, om 10 uur gieten hier lust. De puntjes moet nog helemaal op de i of is het al helemaal in kan en kruiken?
4: Nee, dat is niet eerder in kan en kruiken als dat 10 uur is natuurlijk. Dat vind je niet zo hoor.
3: Ja, dat weet ik precies, maar ik denk hem toch in vragen.
4: Ja, heel netjes, joh.
3: Ja. Nou, lege halve veen in ieder geval is dit vandaag helemaal in teken van die open boerderijendag hier bij de familie Martens. Kun je dus terecht. En als WK Schulden, als je dat nou niet redt in Zwarenmeer, dan kun je dus in ieder geval hier nog naartoe om dat eens even te proberen. En anders laat je bijpraten over alles wat die agrarische sector te bieden heeft.
0: Oké, op de open boerderijdag dus. En Geert Martens op Laaghalleveen, die doet voor het eerst vandaag mee. Dus daar kan je langs. Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: De Dire Straits waren dat in Lady Wright. Het is 19 minuten over 8 geworden. Norbe hulp of Norbe plicht? Ja, je buur of bekende helpen als die met de brokken zit. Het is een traditie in het noorden en het oosten van het land. Maar wel eentje die onder druk staat nu mensen hun buren steeds minder kennen. En om het Norberschap de moderne tijd in te tillen is in Rolde de Norber Hulp opgestart. Is een organisatie die hulpvragen met vrijwilligers koppelt. Ze zijn deze week begonnen en verslaggever Steven Ophoff die vroeg aan coördinator Hans Niemeyer wat ze zoal kunnen bieden.
1: Nou, het zijn in elk geval verzoeken waarmee we niet willen concurreren met bedrijven en instanties. Dus het gaat om eenvoudige hulpvragen zoals mensen die een praatje willen. Mensen die een schilderij willen ophangen waar ze net niet bij kunnen. Een wandelingetje. Of misschien zelfs wel het graf van iemand even helpen schoonmaken. Dat soort eenvoudige vraagstukken, daar gaat het om.
2: Aan een tafeltje in MFC Boerhoorn zit een groepje vrijwilligers die dat soort hulpverzoekjes aanneemt. Die worden dan gekoppeld aan de zogeheten Norbers, de vrijwilligers die wel een dorpsgenoot willen helpen. Vrijwilligers zoals Arjan Menger, die de website beheert, maar ook wel een wandelingetje wil maken. Hij twijfelde al langer over vrijwilligerswerk.
3: Dacht ik altijd wel van, waarom ook niet? Uiteindelijk doe je het niet, want je vergeet het gewoon domweg weer. En toen kwam de enquête van Norber Hulp Rolde. Die kwam door de bus en ik dacht van, heb ik me gewoon opgegeven. Als een Norber. En zo geschieden.
2: Ja. Wat verwacht je er eigenlijk van?
3: Dat is wel lastig te zeggen inderdaad. Ik verwacht er heel veel van. Want volgens mij heeft wel aangetoond dat er heel veel mensen zijn die wat willen betekenen. Ja, 80 zitten we al op 80 Norbers. En volgens mij ook best wel veel hulpvragen.
2: En heel 50 al, hè? En het moet nog beginnen.
3: Precies. En heel veel mensen die misschien nog niet durven te vragen of de stap te groot vinden. Dus ik denk dat er best wel animo voor is.
2: Ja. Is het echt een altruïstische gedachte van als ik iets kan doen waar anderen zich goed bij voelen, voel ik me ook beter?
3: Ja, zo werkt het denk ik wel, ja. Zo de opening afgelopen maandag. Hè, dat je ziet dat er best wel veel mensen op afkomen. Dat je hele positieve feedback krijgt dan al. Hè, en dan moet het allemaal nog beginnen. Dat geeft al een goed gevoel. Dus als je iemand blij kan maken met iets simpels als een kopje koffie drinken, een luisterend oor bieden, een stukje wandelen. Ja, zo werkt het voor mij nou in ieder geval wel.
0: Nou, dat zei coördinator Hans Niemeyer. Norbehulp Rolde heeft zo'n 80 vrijwilligers startklaar. En de hulpverzoekjes die kunnen op maandag en woensdagmiddag worden ingediend in MFC Boerhoorn of via de website.

Suzanne en Freek waren dat en ook zij beginnen vandaag aan 10 keer, alleen deze keer in Arnhem, een live concert. Ja, Philip Wildervuur, het Hooghalen, die keek raar op. Van de een op andere nacht was zijn hele tuin omgeploegd. Wat er is gebeurd hoor je zo meteen na 8:30. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer met Roland. Dit is Fleetwood Mac, As Long As You Follow.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
6: Het is precies 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hoogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Op de A28 stond gisteravond een auto in brand. En dat gebeurde ter hoogte van Tienaarlo in de richting van Groningen. De auto brandde volledig uit, de brandweer kon er weinig meer aan redden. De A28 werd afgesloten en er stond enige tijd een file op de snelweg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, PRO en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door gekregen. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. En Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na een verlenging met 3-1. Voor de 26-jarige keeper uit Emmen is het de eerste prijs in België. Union won de beker voor de 4e keer. Komende zondag kan Scherpen ook nog de dubbel pakken, want dan speelt Union tegen koploper Club Brugge KV in de strijd om de Belgische landstitel. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Oké, Marita, dankjewel. Gaan we eens even kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ja, moet de paraplu mee vandaag, hè?
8: Ja, het is wel een periode waarbij er af en toe eens even wat regen valt. De afgelopen 24 uur is overal wat regen gevallen. Hoogeveen en de Kiel hadden 3 mm en de Wijk bijna 4 mm. Dat zijn de hoogste waarnemingen. Nou, vandaag blijft het niet droog. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Er is een laagdrukgebied dat zit boven de Noordzee. Eigenlijk richting Denemarken aan. De bovenlucht is nog wat koud. En dat betekent dat als er weer een front in de buurt komt, dat dat gaat opleven. Nou, de eerste bui hebben we al gehad. We zien de bewolking nu een beetje fletsen. Een beetje flets zonnetje zit er door de bewolking heen. Af en toe laat hij zich eventjes zien. Nieuwe buien zijn al in de maak. Die komen later vanochtend en vanmiddag over. Overal kan er wel 3 tot 5 mm vallen in totaal de komende 24 uur. En vanmiddag is het gewoon zoeken naar de zon. Het wordt een graad of 11. Dat is de maximumtemperatuur vandaag bij een matige westelijke wind. Dus ik zou zeggen vooruitkijken.
6: Oké, ja, we gaan vooruitkijken. Want hoe wordt het weekend?
8: Nou, eigenlijk morgen zien we al een enige verbetering. Het is zo dat we morgen van tijd tot tijd de zon erbij zien. Er zijn ook stapelwolken, een matige westelijke bries en 12, 13 graden. Dus een graadje er al bij. Er valt nog een enkele bui met daartussen droge periode. Dus eigenlijk veel beter dan vandaag. Nou, als we dan verder gaan kijken, zondag hebben we al betere temperaturen. Dat bedoel ik eigenlijk mee 14, 15 graden. De temperaturen gaan dus al in de lift. Dat komt door een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dat is mooi. We beginnen goed en droog met wat zon. In de middag volgt er weer eventjes wat regen. Nou, gaan we dan nou even verder kijken. Volgende week gaat die gestage stijging van de temperatuur wel door. Ik zie op maandag ongeveer nog 15 graden. Nou, dat is nog een beetje aan de magere kant. Fronten zitten in de buurt, dus dat verloopt allemaal nog wat regenachtig. De dagen daarna gaat die stijging gewoon door. Dus als we midden volgende week zitten, en dat is best ver weg, maar ik noem het juist omdat we nu even die magere, kille temperaturen hebben. Midden volgende week, joh, dan hebben we al 17, 18 graden. Dus wat er nu niet is, dat gaat komen.
6: Oké, met Pinksteren wordt het dan fantastisch.
8: Als wij dan verder gaan kijken, die stabiliteit zit er wel in. Het moet allemaal nog gaan gebeuren, maar dat we dan temperaturen krijgen met Pinksteren waarschijnlijk rond de 20 graden, die durf ik wel in te gooien.
6: Dat zijn de berichten. Dankjewel. Fijne dag. Hoi.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dan Sharp was dat op Radio Drenthe. Dat heette You. Het is 16 minuten voor 9. Ja, het was een beetje een rare gewaarwording voor Philip Wildevuur. Van de een op andere nacht was zijn hele tuin in Hooghalen omgeploegd. Ja, het gras lag er eerst strak gemaaid bij, maar ja, dat was natuurlijk ineens verpest. Nou, Pauline Arends, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe, die weet wel waardoor dat komt.
1: Dan word je wakker en denk je van, hey, wat is hier aan de hand? Allemaal gaten. En denk je, wat is er nou van beest of wat ook? Toen heb ik Pauline gebeld, die gaat over de dassen en over de beesten. En toen zei ze, nou, dat kan zeker een das zijn. Omdat, gezien jullie ook een dassenburcht op het landgoed hebben. En toen zijn we dat een beetje verder gaan onderzoeken. En toen heb ik een wildcamera neergezet. En ja hoor, daar was die.
2: Ja, Paulien, nou was hier dus laatst het hele terrein omgeploegd door dassen. Is het al een probleem?
3: Nee, het is zeker geen probleem. Ik reed hierheen en ik zie allemaal prachtige tuinen met mooie grasvelden. En er is nog echt geen das geweest. Maar ja, als er een das in de buurt is of in de buurt woont en je hebt een grasveld met emelt en engelingen. En dat zijn heerlijke hapjes. Ja, daar komt die das, kan erop afkomen.
2: Gebeurt dat veel hier in de omgeving of in Drenthe?
3: Ja, we krijgen af en toe wel meldingen. En ik kan me ook voorstellen dat het schrikken is als je 's ochtends wakker wordt en je ziet dat je grasveld min of meer overhoop ligt. Maar het is niet echt gigantisch veel. Alleen, we hebben nu een heel droog voorjaar. En dan merk je dat er meer meldingen binnenkomen. Want die dassen die hebben voedsel nodig. Het zijn insecteneters. En met name regenwormen. En als het dus heel droog is, dan zitten die regenwormen dieper in de grond. En dan kunnen ze niet bijkomen. En dan zoeken ze lekkere sappige grasvelden op tuinen. Waar gesproeid wordt, waar het vochtig is. Waar juist die emelt en die engelingen zitten. En daar komen ze op af. En dan zie je dat het Een korte periode wat heftiger is.
2: Maar hoe vaak heeft u nu gehad dat uw tuin helemaal was omgeploegd door de das?
1: Nou, tot vandaag. Wordt er veel. Hij komt elke avond komt hij even snuffelen. Altijd op een bepaalde tijd, zo tussen 2-3 uur. Want dan kan ik op de beeldcamera zien. En hij is er altijd nog wel. Maar goed, het heeft nu goed geregend. Normaal was het zwart en het is nu weer mooi groen. Dus eigenlijk, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel last van.
0: Philip Wildevuur uit Hooghalen. Ja, zijn gras is omgeploegd, maar de das is er nog steeds. Dus hij moet toch een beetje blijven uitkijken. En ook hoorde je Pauline Arends, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe.

0: twee.
1: Uit Utrecht, Zonmilieu was dat en Have a Little Faith.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
1: 8:56 geworden. Ja, het zit er alweer bijna op deze ochtenduitzending. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal hoorde. Nou, we begonnen met Rob Vleesblok van de historische vereniging Oud-Donderen. Want het dorp blijkt een stuk ouder te zijn dan gedacht. Het is niet ontstaan in 1413. Er is namelijk een document gevonden waar blijkt dat Donderen er al was in 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer, maar daar zijn geen bewijzen voor. En ze gaan ook niet verder daar naartoe spitten. Want ze zijn hier al blij mee dat het dorp al iets ouder is. Nou, een prestigieuze prijs voor hulporganisatie Sta op voor Oekraïne. De stichting uit Assen is een lokale hulporganisatie die al 4 jaar humanitaire hulp biedt aan de streken Gerson in Oekraïne. Zo zijn onder andere 15 transporten verstuurd met rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Noppenhulp staat onder druk en steeds minder mensen die kennen hun buren. In Rolde zijn ze daarom gestart met het project Hulp Noberhulp. Een organisatie die hulpvragers met vrijwilligers koppelt. En deze week was de start van het project. En zojuist hoorde je Philip Wildervuur uit Hooghalen. Hij keek gek op toen op van de een op andere dag zijn hele tuin omgeploegd was. Niet door een mol, maar door een das. Pauline Arends is lid van de Dassenwerkgroep Drenthe. En zij gaf uitleg dat het wel vaker gebeurt.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
1: Dat hoorde je allemaal vanochtend in deze uitzending. Zometeen natuurlijk na 9:00 koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
1: Wat kunnen we verwachten zometeen?
3: Wij trappen af met een uurtje Nederpop. Even een kleine correctie trouwens. Je zei Sommieu uit Utrecht. Er komen boze telefoontjes binnen. Ze komen uit Den Haag.
1: Oh.
3: Dus dat je dat eventjes...
1: Maar bijna goed. Bijna goed.
3: Goed zo. En verder de hond en de kat van de week. En dat is nog een verrassing, want ik heb ze nog niet binnengekregen. Ik heb net al even gemaild. Dus wij gaan wel zien straks om 11:40 wat voor dieren wij weer in de aanbieding hebben vandaag.
1: Oké, dat hoor je zo meteen bij Wim. Marita, dankjewel.
4: Jij ook.
1: Ik wens je een fijn weekend. En tot 9:00 hoor je Creedence Clearwater Revival. Dit is Lodi. Tot een andere keer. Mooi. Just a

0: sportmobiel nodig? Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
11: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
10: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De 2 moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
12: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
10: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Jan Smit was dat. En dan volg je haar benen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen op deze vrijdag, de 15e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse Doezend. En Ramse Shaffi, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Laszlo Buring. Straks hoor je de Star Sisters, maar eerst de nieuwe single voor Leon Moorman. Dit is Plattelandsgevoel.

0: werd ooit opgericht bij wijze van een grap. En toch een dik succes voor de Star Sisters.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden, namelijk oldies. Heeft het allemaal te maken natuurlijk met gisteren Hemelvaartsdag, oldiesdag op Radio Drenthe. En daar beduren we ook vandaag nog even op voort. En doen we vandaag met Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Oftewel een cover uit 1965 van Un Enfant van Charles Aznavour. Eind vorig jaar nieuw in de Drentse Duizend nummer 519. Boudewijn de Groot.
3: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

Lange, dat met Next to Me. René Vroeger die viert zijn 65e verjaardag. En in het kader daarvan is een duettenproject gestart. Onder andere met deze man, Waylon.

noemen het zelf een heupwieger. René Vroge samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En als je denkt van, nou, dit is het laatste wat ze samen doen. Nee hoor, later dit jaar nemen ze Winter in America samen nog een keer opnieuw op. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Guus Meeuwis en Vergant. En het is één nacht.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Camping Hoeve Zonneklaar in Vluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn de problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Coalitiepartijen Gemeentebelangen Pro en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door. En Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na verlenging met 3-1. Komende zondag maakt zijn club ook nog kans op het winnen van de Belgische landtitel. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
10: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Hey, Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Mark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schaap.

0: Dit kun je gewoon een hupwieger noemen. Full House was dat en Standing on the Inside.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van oldies en evergreens. En vandaag doen we dat met Ramses Shaffy. Nou, hij leeft ook 17 jaar na zijn overleden nog steeds. Tenminste, zijn muziek. En dat zijn muziek leven en liefde ook nog steeds door de verbeelding spreken. Dat is ook wel te zien aan de hoeveelheid aandacht die de zanger nog steeds op radio en tv krijgt. Ramses Shaffy is voor velen natuurlijk nog steeds een voorbeeld en een inspiratiebron. Nou, 5 juni aanstaande verschijnt er een zeer complete nieuwe verzamelaar van Ramses Shaffy op zijn best. Het is een dubbel cd, vind je uiteindelijk alle hits terug bij Zullen Doorgaan, Pastorale en Ga Zo Maar Door. Ja, maar ook liedjes bijvoorbeeld die nooit grote hits werden, zoals de indrukwekkende Ann en Jan, Tot in de Dood en Ik Betaal en Als ik Bang Ben en Kraanvogels. Nou, Ramses Shaffy was een echte levenskunstenaar. Hij leefde zijn leven, hij kleurde het op zijn eigen wijze in en kon het ook weer in een indrukwekkend lied bezingen. Het leven en de vreugde die daarbij komt is even vaak het thema als verdriet. En die balans is in al zijn veelzijdigheid al dan niet met zijn muze Lisbeth List, die op zijn best nog heel goed terug te vinden. Een van zijn grote hits draaien we nu hier in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. Ramses Shaffy, dit is Laat Me.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

2000 stonden ze 6 weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Abel was dat en onderweg. Het is tijd voor nieuwe muziek op Red Drenthe. En dat met onvervalste country rock van Drentse bodem. Laszlo Buring uit Eelde met Hit the Road. Een voorproefje op zijn tweede soloalbum.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
11: zijn verschillende afstanden, maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

een paar leuke plaatjes gemaakt in hun carrière. 17 bijvoorbeeld, maar ook deze Fly Too High van Janice Ian. We zijn tot 12 uur mee met Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En straks gaan we het hebben over, hoe moet ik het zeggen? Hertjes die een klein beetje vreemd doen. We hebben natuurlijk ook vanochtend een mooie hond en kat van de week. En verder nog een paar leuke keuveltjes. En de leukste muziek komt voorbij. Kingston Town, UB40.

0: Muziek van Billy Ocean op Radio Rente. When the going gets tough.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is 8 minuten over 10. Marita, wij kunnen het over allerlei dingen gaan hebben.
2: Ja.
0: En sommige dingen die lees je in de media. En we hadden het net ook even tijdens de muziek over. Moeten we het nu wel over gaan hebben of moeten we het niet over gaan hebben? Misschien ook wel een klein beetje. In dit geval over alles wat er dan gebeurt in de wereld en dan met name in Nederland. Ja. Je hebt het over Loosdrecht, je hebt het over Stadskanaal en alles wat er gebeurt. Maar we zijn een beetje aan het doorslaan met elkaar, toch? Of niet?
2: Nou, ik vind het een beetje eng geworden ook.
0: Ja.
2: Ja, kijk, weet je, we zijn natuurlijk in dit land heel erg van vrijheid van meningsuiting. En iedereen moet maar kunnen roepen wat hij wil.
0: En dat mag tot op zekere hoogte.
2: En dat mag ook zeker tot op een zekere hoogte. Maar toch wel een klein beetje met respect voor elkaar. En voor je omgeving en voor je medemensen. Toch ook allemaal mensen. En ik las net jou ook een heel stuk voor wat ik op social media allemaal tegenkom. Op bepaalde websites en ook op bepaalde groepen op Facebook. Het is gewoon schrikken. Want mensen keren zich tegen elkaar. Er wordt gewoon uitgescholden. Je wordt voor van alles uitgemaakt. Je wordt eigenlijk nog bijna net niet gelyncht.
0: Ja, je hoeft het niet met alles eens te zijn. Maar de manier waarop je dat uit. En ga je dan vervolgens. We hebben het dan over een Loosdrecht. Ik las ook een stukje op zich wel mooi. Want die komen op voor de Nederlanders. Ze noemen zichzelf Defend Netherlands. Dat zit in Engels. Ze hebben vlaggen die zijn gemaakt in China. Ze halen illegaal vuurwerk uit België. En ze schreeuwen ze hebben leuzen in het Duits. Ja. Maar ze zijn vervolgens inderdaad wel voor alles wat dan zogenaamd Nederlands is en hun bedreigt.
2: Ja, maar en waar kom je dan voor op? Want Nederland is toch iedereen in Nederland. Het is toch niet alleen maar wat zij denken dat Nederland is. Of ben ik nou gek?
0: Ja. Klopt. En het zijn uiteindelijk misschien maar een paar honderd mensen. Maar moeten er toch een keer een tegengeluid komen of zo?
2: Ja, je bent bijna bang om een tegengeluid te laten horen. Dat heb ik heel erg. Want zodra je zelf als tegengeluid iets zegt, dan keert die hele woedende massa, die keert zich dan tegen jou.
0: Ja, ik zag gisteren een berichtje van iemand die had dan het adres gegeven van het AZC in Loosdrecht, dat mensen daarin een bemoedigend kaartje naartoe kunnen sturen om die mensen een hart onder de riem te steken.
2: Ja.
0: Nou, wat voor drek die wel niet weer over zich heen kreeg. Ja.
2: Ik heb ook gezien een echtpaar die naar naartoe is gegaan.
0: Oh ja, met chocola.
2: Met chocola. 70 repen voor 70 vluchtelingen.
0: Ja.
2: En ook die kregen weer een hoop ellende en een hoop narigheid naar hun hoofd toegeroepen. Ik denk ook dat we met elkaar gewoon erg aan het doorslaan zijn. Zondebokken zoeken, denk ik ook. Die onterecht ook worden gelabeld als zondebok. Ik bedoel, alsjeblieft, verdiep je er nou eens in.
0: Mm-hmm.
2: En roep nou gewoon niet zomaar wat. We hebben allemaal gevoel, we zijn allemaal mensen en we worden allemaal gekwetst.
0: En luister een keer naar jezelf en niet naar een andere.
2: Ja, laat je niet zo opjutten.
0: Alles maar inderdaad opjutten. Nou, goed zo. Waarvan akte? We zouden ergens over iets anders hebben, maar
2: doen we straks.
0: We doen dit toch maar even
2: heel goed
0: door.
2: Ja.
0: Miss Montreal nu hier op Radio Rente. Dit is Schuilen.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
3: Het is even overal veld. Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Op de A28 stond gisteravond een auto in brand. Dit gebeurde ter hoogte van Tinalo in de richting van Groningen. De auto brandde volledig uit, de brandweer kon er weinig meer aan redden. De A28 werd afgesloten en er stond enige tijd een file op de snelweg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, PRO en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld voor de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. En Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na een verlenging met 3-1. Voor de 26-jarige keeper uit Emmen is het de eerste prijs in België. Union won de beker voor de 4e keer. Nou, komende zondag kan Scherpen ook nog een dubbel pakken, want dan speelt zijn ploeg tegen koploper Club Brugge KV in de strijd om de Belgische landstitel. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: Een mooie klassieker op je radio van Queen en David Bowie. En Under Pressure.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Over een klassieker gesproken. Robert is vandaag voor ons op Chuck. En hij is wel bij een heel bijzonder evenement. Ik ben echt benijd wat voor dingen ze daar allemaal maakt.
3: Nou, dat zullen we je straks eens even uit de doeken doen. Het is trouwens wel godsonmogelijk om hier te komen in Veenhuizen vanaf Assen met de auto. Dus als je hier nog naartoe moet deze dagen, ga op tijd weg. Want ongeveer alle wegen tussen Assen en hier liggen droet. Maar goed, ik ben er op tijd en wij zullen het nou hebben over het evenement wat hier plaats gaat vinden dit weekend. Het heeft van alles met beeldhouden te maken, maar niet zomaar, want dit is namelijk beeldhouden voor blind en slechtzien. En ja, dat komt natuurlijk met een aantal uitdagingen. En daar kunnen we wel eens even over hebben. Bij mij staat Joan, Trudy en Hans. Hans wordt vergezeld door een prachtige hond. Hoe heet je hond, Hans?
4: Flinke.
3: Hoe zeg je?
4: Flinke.
3: Flinke, oké. Okay. Nou, het is een kwispel al behoorlijk, dus dat giet hartstikke... Wat zeg je?
4: Hey.
3: Oh, sorry. Ja, nou, de hond neemt mij niet kwalijk in ieder geval. Nee, klopt. Ik ben wat lang, dus dan start de boom op te kieken. Maar dat giet hartstikke mooi. En Trudy, ik begin maar even met je. Want ik noemde dit net per ongeluk al een festival. Maar het is geen festival, hè?
5: Het is geen festival, het is een beeldhouwweekend.
3: Ja, ja, precies. En daar wordt hier dus beeld gehouden een heel weekend lang.
5: Ja, dat klopt. Dat wordt georganiseerd door Cubus. En Cubus is een vereniging of een stichting die zich bezighoudt met toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking.
3: Yeah.
5: En één keer per jaar organiseren we een beeldhouwweekend. En dat is in Veenhuizen de laatste 11 jaar.
3: Ja. En dat staat geloof ik nog een klein beetje onder druk. Want dit wordt verkocht, deze locatie? Of?
5: Ja, dit is verkocht. Bitter en zoet is dit, hotel. Is verkocht, maar de nieuwe eigenaar heeft al aangegeven dat we volgend jaar weer welkom zijn. Dus dat is heel fijn.
3: Dat is ook een mooi nieuwsfeitje deze vrijdagmorgen. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is voor jullie ook een heugelijk nieuws dan.
5: Ja, zeker. Dus we gaan gewoon volgend jaar weer hier naartoe.
3: Ja. Nou, hartstikke mooi. En Joan, kijk ik jou eenmaal. Want jij doet dit voor de eerste keer, tweede keer, derde keer?
6: De tweede keer. Dit is de tweede keer. Ik heb vorig jaar voor het eerst gedaan. Dus dat was hartstikke spannend. Want je denkt, beeld houden, hè? Hoe gaat dat? Stenen enzovoort. Ja. Maar het is zo ontiegelijk goed bevallen. En ook de locatie hier is hartstikke mooi. En ik heb vorig jaar ook echt een heel mooi blad van de ginkgoboom gemaakt. Ik heb me de tandjes zitten schaven en schuren. En vooral dat schuren, jongen, dat einde, dat was verschrikkelijk. Maar als je ziet wat het heeft opgeleverd. Nou, ik was helemaal enthousiast. Ja. Dus toen ik dit jaar de kans kreeg om weer mee te doen, toen heb ik gezegd, yes! Ja. En het is zo lekker, je kan het voelen, hè? Ik zie geen barst meer, zeg maar.
3: Echt helemaal maar, niks? Of,
6: wel, als ik recht vooruit kijk, dan zie ik dus wel dat jij hier met dat groot die toeter voor mijn neus staat.
3: Een microfoon voor de mensen, want anders denken ze, wat hebben we even nodig allemaal weer?
6: Oh, is dat geen Drentse dan, die toeter?
3: Ja, nee, toeter. Wij zeggen al die microfoon wel, die een toeter. Ja, dat klopt.
6: Maar dat zie ik dan wel, maar voor de rest, ik zie echt maar vanaf hier, zeg maar, de harde. En naar rechts helemaal niets meer.
3: Dus er is heel veel giet ook op gevoel.
6: Heel veel op gevoel. En daarom is beeldhouwen ook juist ook zo fraai. Want dan kun je het allemaal aftasten. In het begin hele ruwe steen, zeg maar. En dan langzamerhand met al dat gebeitel en zo. En schuren en schaven. Ja, dan wordt het hoe langer hoe gladder.
3: De stenen die voor ons liggen, ik weet niet of je die zien kunt. Of dat je daar nog iets van met kreeg. Maar...
6: Nou, ik heb er net wel eentje uit mogen kiezen. Ik zie daar heel, als ik zo kijk, zie ik daar wel iets wittigs. Weet je wel, op de tafels liggen. En ik weet dat het er staat, dus dan zie je ook vaak wat je weet. Want zo werkt het ook weer natuurlijk. Maar daar liggen al die stenen en dan mag je er eentje uitkiezen waarvan jij denkt van, nou, daar zit de vorm wel in van dat wat ik graag wil maken.
3: Heb je al enig idee waar je maken wil?
6: Yes. Ik wil heel graag een achtvorm, maar dan een lemniscaat noem je dat. Zo'n ring van Möbius, zo'n soort kraken.
3: Ik hoor nog allemaal woorden waar ik nog nooit in mijn leven van.
6: Dat is een soort achtvorm. Ja. Maar dan zit er een bepaalde kronkel in. Dus als je met je vinger er langs gaat, dan ga je ook een beetje de diepte in. Maar dan maak je wel de vorm van een acht. Een soort van racebaan.
3: Een gedraaide acht.
6: Ja, nou, hè.
3: Ja. Ja, dat is dan wie mien waar ik om moeilijke dingen u te leggen. Op
6: ja, dat is, ja, dat is echt heel... Dankjewel. Dan kan ik dat voor ten ook zeggen. Als ik dadelijk aan de
3: gedraaide acht.
6: Mag ik alsjeblieft een gedraaide acht
3: maken? Ja, precies. Alsof je een dik stuk touw hebt en je draait hem een slag.
6: Ja, zo
3: gaat.
6: En dan
3: komt er een kronkel in.
6: En dan komt er een kronkel in. Ja,
3: en dat moet je gaan maken.
6: En dat ga ik uit die steen halen die ik heb uitgekomen.
3: Je hebt maar een weekend, hè? En als ik dit zo zie, dan zo'n steen, dan is dat een vrij massieve vorm.
6: Ja, dan kun je, dat wordt echt met het zweet werken, hoor. Poeh. Je werkt hier helemaal de tandjes.
3: Ja, dus ik geloof het.
6: Echt werkweekend. Ja. Maar het is echt hartstikke leuk als je ziet wat het resultaat uiteindelijk is. Nou, dan weet je weer. En het is gewoon gezellig ook, hoor, met de mensen.

0: Dat geloof ik, je doet het met elkaar natuurlijk.
1: Met elkaar, ja. Het is top. Ja. Ja,
0: ik kijk Hans nog eenmaal, want Hans, zie jij nog iets of helemaal niks meer?
2: Ik zie helemaal niets.
0: Gewoon, ja, dan mag ik dat, het is niet zwart, maar gewoon niks.
2: Nee, niks. Gewoon nee. Niks.
0: Maar
2: nee,
0: dus dat, jij doet echt alles op het taast?
2: Ja, maar intussen weerhoudt me dat er natuurlijk niet van de wereld voor te stellen zoals die om me heen is.
0: Nee.
2: Maar wat we hier doen, doe je natuurlijk inderdaad met je handen.
0: Ja.
2: En ja, dat is een beetje niet het beeld houden, maar mijn handen gebruiken om dingen te beoordelen is natuurlijk ja, bijna mijn specialiteit, zou ik zeggen.
0: Ja, want dan worden oom storm, zeg maar, dan ben je hand juist extra gevoelig misschien wel worden voor...
2: Ja, om dingen te bekijken, vormen in je op te nemen of in dit geval vormen te maken.
0: Mm-hmm. Ja. En heb jij al enig idee waar je maken wil?
2: Nee, geen flauw idee. Nou, dat wil zeggen, ik heb een stuk steen van 6 kilo uitgekozen.
0: Je dacht, dus
2: ik
0: pak de grootste? Of...
2: Nee, geen zins. Nee,
0: een halve hunebert.
2: Ja, nee, ik heb er één op gevoel uitgekozen.
0: Ja.
2: Of op impuls. Ja. En ik heb een vaag idee van een abstracte vorm die ik ga maken. Maar het zal onderweg wel, ja, kan nog alles worden.
0: Dat is eigenlijk ook wel heel fijn dat je nog niet weet wat het precies worden moet.
2: Ja, je kunt je laten inspireren natuurlijk.
0: En dat kan toch niet mislukken?
2: Nee, nu nog niet.
0: Dat
2: nee, maar er kan nog van alles gebeuren natuurlijk.
0: Het kan ook best wezen dat je met een vel in aan de gang gaat en dat je op een gegeven moment denkt, nee, ik ben te ver gegaan.
2: Dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik niet.
0: Dan ben je aanvelden, dat wil niet meer. Dan moet je met beton aan de gang en kit en weet ik wel.
2: Nee, we hebben hier zagen, we hebben allerlei middelen om schade nog weer te herstellen. Dus het komt best van elkaar.
0: En hoeveelste keer is dat jij dit...
2: Voor mij is de tweede keer.
0: Okay, dus het is zo goed bevallen dat je denkt, nou, ik ga dit weekend hier weer naartoe.
2: Hartstikke leuk, inderdaad. En, dus ik kwam graag terug.
0: Ja.
2: Dat is de reden waarom ik hier ben. Maar het is natuurlijk niet alleen een kwestie van, terwijl je aan het werk bent, sta je te praten met elkaar. En al werkende, nou ja goed, er wordt heel wat afgeluld om het maar huiselijk uit te drukken.
1: Ja, door jou wel, ja.
0: Hey, je moet Joe niet van het werk afhalen. Als ik hoor wat die allemaal nog maken moet, dan...
2: Daar is ze zelf bij, natuurlijk.
0: Ja,
2: nee, daar
0: komt ik zal een rustig plekje opzoeken, Joe, om hier te gaan staan.
1: Ja, dat heb ik wel geprobeerd.
0: Ergens achter op veld, dan zie je niet...
1: Ja, dan hebben ze ook geen last van mij.
0: Nee, dat is ook nog weer zo.
1: Hans heeft vorig jaar iets heel leuks gemaakt, toch Hans? Er was nog een hele discussie.
2: Uiteindelijk werd het een schildpad. Maar dat was ook nog even de vraag, inderdaad. Maar
0: dan was dat toen je begon ook het idee om een schildpad te maken? Of dacht je van nou, ik ben nou...
2: Nee, dat kwam onderweg. Uiteindelijk suggereerde de vorm iets van... Hey, dat zou best dus een schildpad kunnen worden. En dat werd het. Uiteindelijk werk je dan daar naartoe.
0: Ja, oké. Okay. Niet dat je verveild hebt en je dacht... Nou, het liep nog het meest op schildpad.
2: Nee, geen zins. Nee, sterker, hij staat bij mij schaamteloos in de vensterbank.
0: Dus. Oh, dan ben je er wel trots op. Trudy, dit is een vark die hier allemaal maakt. Wordt die ook nog ergens geëxposeerd? Of is het gewoon puur voor de beleving van de maker dat dit weekend organiseerd wordt?
3: Dit hebben we, wat er hier gemaakt wordt, dat wordt geëxposeerd aan het einde. Dus zondagmiddag maken we een opstelling. Er komen ook familieleden kijken, zeg maar. Dan hebben we een borrel en wat hapjes en zo. Dus daar wordt verder niet geëxposeerd. Cubus heeft wel ook een groep kunstenaars. En die exposeren eens in de twee jaar meestal in een galerie.
0: Mm-hmm.
3: Of in een museum, net wat er mogelijk is.
0: Maar begreep ik dat mensen die dit zien wil, zeg maar, die dit nou hoort, dat die zondag kunt komen kijken? Of is het...
3: Ja, absoluut. Jullie kunnen zondag komen kijken naar de resultaten. En dan stellen we dat heel mooi op hier op het veld. En dan is het een soort feestje, eigenlijk een afscheidsfeestje, een finissage.
0: Nou, ik denk dat de meute weer is om hier eens even op aan te togen, Wim, op Veenhuizen. Dus ga op tijd weg, want hier kom, dat is lastig als je nou zien kunt of niet. Het is een onmogelijke opgave zo'n beetje. Maar de varken die hier straks staat, het wordt prachtig.
4: Mooi zo.
0: Daarmee sluit me dus de radiobijdrage af, toog ik op Assenaar en hoor je mij straks weer om 11:30 in de studio.
4: Dankjewel, Robert.
5: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Ze scoorde maar één hit in de jaren 70, maar wel meteen een hele dikke. Dit was Exile en Kiss You All Over. Straks nog een uurtje Koffie en Keuvelden. Met natuurlijk onder andere weer de hond en de kat van de week. En dit is Susanne Vega en Marlene on the Wall.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt.
13: Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Een van de beste zangers uit de jaren 80 en 90 vind ik dan persoonlijk, George Michael, en dat met zijn Faith. Welkom terug bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Mark Ronson samen met Amy Winehouse.

0: nu denkt van, goh, de stem van de zanger komt me enigszins bekend voor. Dat klopt inderdaad, Paul Garrick is het met Ace en How Long.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even kijken, het nieuws bespreken, wat we dus eigenlijk vorige uur al van plan waren, Marita, maar we hebben het even uitgesteld om bepaalde reden. Dus, maar ik zag toch wel een bijzonder ding, dat je in, als je tegenwoordig in Frankrijk rondrijdt, dat je moet oppassen. Dan moet je natuurlijk altijd oppassen, maar in Frankrijk sowieso. En dat vooral in de Franse regio Bourgogne.
2: Ja.
0: Want daar is namelijk een hert aangetroffen, die staat daar in de wei. En die begint dan als een gek rondjes te draaien.
2: Ja.
0: En als hij achter zijn eigen staart aan rent, dan valt hij om en ligt hij op zijn rug. Hij krabbelt weer op, gaat dan staan. En denk je van, wat gaat niet goed met de beest?
2: Nee, maar dat is niet zo. Ja, er is wel wat aan de hand. Ik wou zeggen, er is niet zoveel aan de hand. Er is wel wat aan de hand.
0: Nou.
2: Bambi is namelijk dronken.
0: Bambi.
2: Nou, las ik dit ook toen ik de Franse streek de Bourgogne las, dacht ik, oh, dat is een hele goede wijn.
0: Dat dacht ik.
2: Zal Bambi per ongeluk eventjes met een pootje in een...
0: Even een vaatje gehaald of zo.
2: Ja, even aan het vaatje getapt hebben, maar dat is niet zo.
0: Het schijnt ieder jaar te gebeuren. In het voorjaar dan zijn ze nog op zoek naar eten. Nou, er is natuurlijk nog geen vers fruit.
2: Nee.
0: Maar er liggen wel appeltjes van het jaar ervoor liggen nog steeds her en der verspreid. En die zijn een beetje gaan fermenteren.
2: Ja.
0: En een van de bijkomende dingen die daar dan gebeurt, dat het wordt omgezet in alcohol.
2: Ja, fermentatie inderdaad, dat dan ontstaat de alcohol. Ja, dus dan is dat een soort van rotappeltje op de grond. Of besjes met die aan het begisten zijn. Nou, en dan gaan die bambies, die gaan dan dus van smullen.
0: Ja.
2: En zodra dan een het daar een beetje veel van eet, dan vertoont hij hetzelfde gedrag als iemand die een glaasje te veel op heeft.
0: Ik heb nog wel eens een filmpje gezien volgens mij van olifanten die gefermenteerde dingetjes op aten. En die waren echt zo zat als een konijn.
2: En als een olifant omvalt, dan is het een aardbeving wat er dan ontstaat.
0: Dan gebeurt dat in dit geval.
2: Ja, nou ja, het is ook wel een beetje triest, want doordat ze zeg maar dit doen en een beetje aangeschoten dronken raken, doen die herten hele gevaarlijke dingen. Dus je moet inderdaad in het verkeer heel goed opkijken. Maar ook ze rennen bijvoorbeeld ook gewoon dwars door etalageruiten als ze in een dorp terechtkomen. Ja, sneu ook hoor.
0: Moeten we dan een blaastest ingevoeren voor alle hetjes of zo? Is dat een idee?
2: Ja, en het is ook eigenlijk best een gezonde manier om aan je alcohol te komen, toch? Even door de fruitschaal.
0: Ik ga even bij de groenteboer langs. Ik haal even appeltjes op en dan spreek ik je over een maand wel weer, denk ik.
2: En dan zeg jij, doe maar even appeltjes die een beetje aan het rotten zijn.
0: Ja,
2: lijkt me lekker.
0: Ja. Wat nog net kan.
2: Dus, ik?
0: Oké, gaan we daar weer aan de slag. Nee, doe niets.
2: Nee.
0: Auto's Redding nu. En Sitting on the Dock of the Bay. Met een glaasje erbij. Heerlijk, toch? Sitting in

week vrijdag en zaterdag staat hij met zijn theaterprogramma in de Nieuwe Kalk. Mocht je erbij willen zijn, je kunt alleen nog maar op de wachtlijst geplaatst worden. Daniel Lewis was dat en De Wind maar Weiden. En dit is de akoestische versie van Every Rainbow Tangerine.

0: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Het is 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Campinghoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hoogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jarenlang ondersteunt de organisatie de regio Gerson in Oekraïne. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen zoals rollators, landbouwmachines en schoolbussen. En ook zamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor deze prijs.
7: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novoorontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
6: Aan het einde van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen Pro en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld voor de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. En het dorp Donderen is ouder dan gedacht. Het dorp zou ontstaan zijn in 1413, maar toen de historische vereniging Oud-Donderen hier navraag nadeed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer. Maar Rob Vleesblok van de historische vereniging vindt het goed zo.
8: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
6: Ja, precies, dat vinden ze voldoende, maar mogelijk is het dorp dus nog ouder. Nou, tot zover laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Donders,
6: ja.
5: Dankjewel, Britta. Het weer dan nu met Roland van der Zwaag.
9: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: je hebt meegefloten, mag je je vinger nu opsteken. Doe maar, was dat. En Doris Day.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierenthuis in Beelen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ook op deze vrijdag weer paraat natuurlijk met weer een mooie hond en een kat van de week. En ja. we beginnen met de hond en ik ben wel een fan van dit ras. Uiteindelijk een Rottweiler.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, je moet ervan houden.
0: Ja.
3: En je hebt hele leuke Rottweilers.
0: Mm-hmm.
3: En je hebt iets minder leuke Rottweilers.
0: Ja, toch wel, hè? En onder welke categorie valt deze dan?
3: Maaike valt duidelijk in de wat minder leuke.
0: De wat minder leuke, oké. Dus het is wel een dingetje in dit geval.
3: Ja, het is een teef van ruim 3 jaar oud.
0: Mm-hmm.
3: En het is een hond die ook pakwerk en dergelijke in het verleden geleerd heeft. Maar er nu eigenlijk niet zoveel meer mee doet, maar ze kent het wel.
0: Ja,
3: en ze moet echt mensen kennen. Sommige mensen hier, collega's, die kunnen fantastisch met haar, die trainen met haar.
0: Mm-hmm.
3: En dat gaat hartstikke goed. Maar er zijn er ook bij, die kunnen beter de kennel snel voorbij rennen.
0: Ja, hè? Ja, ik weet het wel, want eerder in mijn verleden, ik heb ooit bij iemand gewerkt in de discotheek, die had ook een Rottweiler, ook een beetje een soort als waakhond, maar die heb ik vanaf pup af aan meegemaakt. En die vertrouwde mij en ik vertrouwde die hond ook, dus ik kon er heel goed mee. Maar andere collega's, inderdaad, die moesten niet bij dat beest in de buurt komen, want
3: Nee, precies. En dat is met deze ook. Ja, ze heeft echt duidelijk haar voorkeuren. Ja, en zeker vreemd in het begin. Ja, daar moet ze echt helemaal niks van weten.
0: Hmm.
3: Nee, en dan kan ze ook ontzettend wel zijn.
0: Ja.
3: Daarnaast,

0: Katten is niet zo'n goed idee. Kinderen is niet zo'n goed idee. Andere honden, ja, dat gaat ook niet echt samen.
1: Mm.
0: Dus ja, het is een voor ons zeer lastige hond.
1: Dat is een uitdaging.
0: Het mooiste zou, ja, het zou iemand moeten zijn die echt wel wat met haar gaat doen. Want ze wil wel graag wat doen voor de baas.
1: Ja.
0: Maar verder ook iemand moeten zijn, ja, die een flink goed omheind terrein heeft. Wat veilig is, waar ze niet af kan. Het is geen hond voor in een woonwijk die drie keer daags een blokje gaat wandelen.
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Nee,
0: absoluut niet.
1: Maar en dus nee. Is ook een werklustige dame, dus inderdaad, die wil ook nog wel aan de slag natuurlijk, hè?
0: Ja, ze wil graag wat voor je doen. Ze wordt nu ook getraind bij ons met een collega, is met haar bezig. Gaat hartstikke goed. Ze wordt voor de zekerheid ook wel toch training krijgt ze.
1: Mm-hmm.
0: Om te voorkomen dat er toch in de toekomst weer iets mis kan gaan. Dus ja, het is een hond met een uitdaging voor iemand die rottweilers kent en een beetje weet hoe rottweilers in elkaar zitten. En het liefst iemand die gewoon ja, een goed omheinde terrein of iets dergelijks heeft.
1: Ja.
0: Want als ze er loopt te waken, dan zal niemand zomaar terrein opkomen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat kan me inderdaad alles bij voorstellen. Goed, ik ben echt benieuwd hoe dat met Maaike af gaat lopen, in dit geval. En ja, meeste honden worden natuurlijk altijd wel geplaatst, maar soms inderdaad heb je iets een grotere uitdaging dan bij een Maltesertje, zeg maar.
0: Ja, dit valt echt wel onder de uitdagingscategorie.
1: Ja.
0: En wij hopen daar hier geschikte mensen voor te vinden.
1: Ja. Oké, nou dan gaan we naar de volgende uitdaging. En dat is Fopa, een zachtaardige oude... Ja, jullie schrijven dibbes. Wat is een dibbes?
0: Ja, oude dibbes. Dat zachtaardig, dat is, ja, dat is ook af en toe niet helemaal waar.
1: Oké.
0: Ja, het is ook een uitdaging.
1: Ja, hè?
0: Ja, Fopa is een gekast in de kaarten van inmiddels waarschijnlijk rond de 11 jaar oud. Het is geschat, dus het kan iets jonger zijn, maar het zou ook nog iets ouder kunnen zijn.
1: Ja.
0: En het is een kat met karakter. Hij is samen met nog een stel andere katten bij de eigenaar weggehaald toen ze verwaarloosd werden en brood mager was. Inmiddels is hij weer mooi op gewicht gekomen. Alleen, het karakter is helaas niet meegegaan de goede kant op.
1: Nee.
0: Dat, hij doet zijn eigen ding. En als je te snel bij hem bent, dan blaast hij en dan heeft hij zoiets van oprotten jij. Ja, en als je rustig aandoet, dan af en toe kun je hem even aanhalen. Maar het is absoluut geen kat die op schoot wil of volop bij je komt voor aandacht.
1: Nee, gewoon lekker met rust laten en dan laat mij maar lekker mijn kat dingen doen en that's it.
0: Ja, dus het is echt in die zin een oude dibbes die gewoon een goede oude dag verdient. Bij mensen die niet te veel van hem verwachten. Hmm. En waar hij lekker in het zonnetje kan zitten genieten. Maar niet constant iets aan zijn lijf hoeft.
1: Oké, dus ook een beetje met respect behandelen. Dat vindt
0: dat zeker,
1: ook wel fijn.
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik dan heel goed. Maar ik denk dat er ook wel weer een plek voor is. Want heel veel mensen die vinden het leuk om een kat te hebben. Misschien ook wel omdat ze misschien wat ongedierte wat er hebben. Maar verder geen omkijken naar willen hebben. Nou, dan is dit gewoon ideaal.
0: Ja, maar toch, dan de leeftijd is vaak degene waar mensen toch wel van schrikken. Want hij is natuurlijk niet zo jong meer.
1: Nee, en een kat van ongeveer 15, 16, dat kan toch redelijk goed, hè? Denk ik?
0: Ja. Klopt, ja.
1: Oké. Nou, ook hier ben ik benieuwd naar. Dus wij horen het allemaal wel binnenkort. Hoe komen we met jullie in contact, Alwin?
0: Dat kan telefonisch via 0593 52 32 32. En natuurlijk via onze website dierenasielbeilen.nl, waar ook de rest van de honden en katten op staan die momenteel een plekje zoeken.
1: Hartstikke goed. En voor de honden inderdaad even afstand maken en voor de katten kun je gewoon even aanwippen.
0: Klopt helemaal.
1: Mooi zo. Hey, dankjewel. Goed weekend. Tot de volgende keer.
0: Hetzelfde. Joe. Hoi.

0: in Drenthe en dat met Young at Heart.
1: Marita.
2: Wim.
1: Wij kijken even naar de klok.
2: En dan zien wij...
1: dat het al mooi tegen 12 uur loopt.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Oftewel, het is klaar.
2: Hebben we nog niet eens gezegd dat het weer vrijdag is? Oh, ja. De tijd vliegt, hè?
1: Het was alweer vrijdag vandaag,
2: oh,
1: hè?
2: Oh, vliegt.
1: En het is ook alweer halverwege de maand.
2: Gaat de dat?
1: Maandag weer een keer?
2: Ja, leuk.
1: Nou, doen we dat voor zo. Fijn weekend. Tot slot, Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile. Mooi.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markeszoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Ze begonnen als studentenband, maar werden uiteindelijk een band van wereldformaat. R.E.M. en Losing My Religion. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat fijn dat je luistert naar deze vrijdag. Heel wat mensen zijn ook vrij vandaag. Sommige bedrijven hebben ook een verplichte vrije dag vastgesteld. Maar wij zijn hier gewoon omdat onze werk gewoon onze hobby is. Wat niet, Robert? Toch?
3: Yes, zeker weten.
0: Ja.
3: Zeker weten.
0: En vanmiddag gaan we ook even hobbyen, toch, Daaf?
4: Ja, dat gaan we doen. Ja. Inderdaad, ja.
0: Helemaal leuk. Op vrijdag weten we nooit waar we aan toe zijn, wat we gaan doen. Het lot bepaalt een beetje. Ja, en Robert bepaalt het een beetje. Want je hebt een muntje in je hand. En die is bedoeld voor de tombola. Want in de tombola liggen allemaal balletjes met plaatsnamen en gebieden en streekjes van Drenthe. En daar rolt zo meteen eentje uit. En daar gaan we naartoe vandaag.
3: Klopt, dat is wel de bedoeling.
0: Nou, ja. Wat mij betreft meteen los, toch, David?
3: Ja, hè? Je hebt het over dat we niet precies weten waar we aan toe zijn. Ik wist ook niet dat de kantine dicht was, Anouk.
0: Oh, dom.
4: O jee.
3: Ja, en dat maakt dus dat ik geen stoet met hem heb van huis. Omdat ik dacht, ik kan hier nog wel wat halen. En dat is dus niet zo. Dus wat een man oproepje doet voor koffie. Doe je dat nou ook? Het is hartstikke mooi wezen als er twee sneetjes brood bij komt. Oké, de balletje zit vast. Hij is er inmiddels uit. Het is wel leuk om te vertellen. Het is een geel met rood balletje. Dat bent toevallig de lievelingskleur van David van der Spoel.
4: Klopt.
3: Ik maak hem los. We zullen hem even alle voorzichtigheid die ik in me heb met zo het briefje los vrommen. En daar staat op. Helemaal niks. Oh, wacht. Jawel. Ja? Oh, maar dit is leuk. Dit wordt nou al een mooie middag.
0: Wat dan?
3: Wij gaan naar Tromgeroffel. Hou je vast. Loon.
4: Loon.
0: Ja, Loon.
3: Och. Ja.
0: Ach.
4: Dat is een mooi dorp.
3: Kan ik bijna Loon doen vanaf hier? Ja. Wat weten we van Loon? Ja,
0: uitdaging? Nee, je pakt de auto wel mee.
3: Ja,
0: even die auto, daar hebben we straks ook nog wat leuks aan, David.
4: Ja.
0: Daar komen we straks nog op terug.
3: Oh jee.
0: Loon. Ja, Loon, daar ga je naartoe vandaag. Met een opdracht. En die heb ik hier. Moet ik even weer een stapje opzij.
3: Durven jullie al een tipje doorgeven? Van de sluier te lichten?
0: Nee.
3: Mist iets, dan doen we onderweg een keuveltje. Maar er is niet zoveel onderweg.
4: Maar in,
3: als ik jou doe starten, ben ik er al bijna.
4: Ja, dat is bijna. Leuk, heb je tijd genoeg om ergens een broodje te scoren? Je hebt trouwens in Loon, het staat natuurlijk gewoon een herberg. Je kunt daar gewoon even aanschuiven.
3: De herberg van Loon.
4: Ja, precies.
3: Ja, mag geen reclame maken, maar toevallig het ding. Dus,
4: ja, kunnen we niks aan doen.
0: Oké. Okay. Hey. Luistert er nu iemand die woont in Loon?
3: Ja.
0: Bel dan even naar de studio. 0592-3311-88. Dan komt Robert graag even over de vloer. Voor een kop koffie en plakje stoet. Maar ook gewoon voor alle mooie verhalen rondom Loon. Ja, we willen alles weten wat daar gebeurt. Want hoe ver zal het van Assen zijn nu ongeveer?
3: Steenworp afstand.
0: Ja, echt wel.
3: Ja,
0: nou ja,
3: je
0: slingert toch de camera aan van de auto.
3: Ja, zeker. Die stiet al aan. Dus als het goed is, dan nodig je stiet nou dapper voor het gebouw. Maar dan kun je die hele reis, die ontzettend mooie reis naar Loon volgen. Langs een WMD-station, weet ik toevallig. En dan is het nog een kilometer in de bedden.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Loon, gaan we ontdekken vandaag. Jij stapt in de auto, wij slingeren de camera aan, en zodat de beelden ook te zien zijn op TV Drenthe. En dan maak je zo meteen de opdracht maar open.
3: Dat gaan we doen.
0: Oké. Woon jij nou in de omgeving van Loon? Nee, in Loon zelf. Bel dan even naar de studio. 0592 33 11 88. Dan komt Robert even langs.

0: morgen is het zover. Bluff en zaterdag.
1: Even buurten.
0: Loon, wat lach jij nou? We gaan naar Loon vandaag. Wat is er dan,
2: David? Ik denk, heeft de Bluff een bijzonder optreden in Drenthe of zo, maar het ging over het liedje. Zaterdag.
0: Ja, morgen, precies. Ja. Nee, voordat je weggaat, Robert, willen we je graag even iets laten zien.
3: Oh jee.
0: Want, nee, helemaal niet oh jee. Wij kregen een bericht van Erik Moorlach. Erik Moorlach heeft ooit eens een oproep gedaan in de hulplijn. Hij is groot op Jack-fan en helemaal van jouw auto. En hij wilde hem graag, ja, je kijkt me heel verbaasd aan. Hij wilde graag een miniatuur op Jack-auto maken.
3: Ja.
0: En heeft een oproepje gedaan of mensen hem konden helpen qua verf en bestikkering en zo. En het resultaat is klaar. En hij wilde het graag even op TV Drenthe laten zien. Dus nu ook voor jou kunnen wij het even op TV Drenthe laten zien. Wat Erik Moorlach heeft gemaakt voor jou qua auto.
3: Nou, ja.
0: Hoe vind je hem?
3: Fantastisch. Ik niet van echt onderscheiden, helemaal op deze afstand. Het is dat ik de vloerbedekking eromheen zie, maar anders dan dacht ik, daar ziet hij gewoon wat dat betreft.
0: Daar is hij een paar weken mee bezig geweest.
3: Alles klopt.
0: Ja, kenteken, echt een lookalike. Kijk, dit is de echte auto die we dan laten zien.
3: Het is dat jij het zegt, maar anders had ik het niet gezien.
0: Knap werk, hè?
3: Fantastisch.
0: Ja.
3: Echt heel mooi.
0: Erik wilde hem graag even aan heel Drenthe laten zien. Nou, dat is dus bij deze gebeurd.
3: Beetje af, Erik, hou je met lusters?
0: Ja. Nou, heel mooi werk. Jij stapt in de echte opjakbak en je gaat nu onderweg naar Loon.
3: Ik hoop dat ik de goede pak, ja, dan.
0: Ja. 0592 33 11 88 als je Robert op de koffie wil.

0: Buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd, ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
5: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
6: Goedemiddag. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook verzamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor de prijs.
7: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novoworontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt. En dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
6: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na verlenging met 3-1. Voor de 26-jarige keeper uit Emmen is het de eerste prijs in België. Union won de beker voor de vierde keer. Komende zondag kan Scherpen ook nog de dubbel pakken. Dan speelt Union tegen koploper Club Brugge in de strijd om de Belgische landstitel. En het dorp Donderen is ouder dan gedacht. Het dorp zou ontstaan zijn in 1413, maar toen de historische vereniging Oud Donderen hier navraag naar deed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer, maar Rob Vleesbok van de historische vereniging vindt het wel goed zo.
8: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
6: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Robert zeg ik. David, dankjewel. Roland, goedemiddag.
9: Hallo.
5: Ach, al die mannen ook om me heen. Roland van der Zwaag heb ik aan de lijn.
9: Ik heb het liefst ook allemaal vrouwen om me heen. Maar goed, dat is daar gelaten.
5: Wat gaat voor het allemaal qua weer?
9: Nou ja, er werd net gezegd een voldoende. Ik weet niet of het vandaag een voldoende is. Ja, nou, eigenlijk als je de ochtendperiode pakt. Ik heb wel constant een fletse zon gezien vandaag. Dus en het was vaak droog vanochtend. Dus als we die meepakken en we pakken de middag erbij, dan is de middag echt wel minder dan vanochtend. Want er gaan op meerdere plekken wat buien vallen. De buien zijn nu in de maak. Die komen de komende uur gaan die geleidelijk overschuiven. De hoogste temperatuur hebben we in Eelde gepakt. Die was bijna 12 graden. Nu gaat de temperatuur wat naar beneden. Na een bui kan het in één keer 3-4 graden afkoelen. Want soms is een bui kan eventjes flink even doorregenen en dan is het weer eventjes droog. Die matige westenwind die voert al die lucht aan. En nou, de oorzaak hiervan is een laag drukgebied boven de Noordzee. Die blijft toch een beetje rondtollen, maar gaat het komend weekend wegtrekken. En dan is eigenlijk bepalend een opbouwend hoge drukgebied boven Frankrijk. Die komt ergens, nou, zo dinsdag gaat die goed ontwikkelen. Via onze omgeving schuift die dan naar het noorden. En dat bepaalt eigenlijk de windrichting. Nu hebben we een kille westelijke wind. Vanaf zondag gaat die wind draaien naar naar het zuiden. En daarmee komt dan die mildere lucht stapsgewijs komt die dan binnen. En dat stapsgewijs gaat eigenlijk in golven. Oftewel, dat zijn warmtefronten die overkomen en die nemen dan die subtropische lucht vanuit het zuiden mee. Maar goed, dat gaat wel gepaard met af en toe wat neerslag. En nou, vandaag valt die neerslag dus in de vorm van een paar buien. Temperaturen die gaan dus naar beneden. Komende nacht, komende avond ook van tijd tot tijd een bui. En uiteindelijk een temperatuur, nou, gemiddeld zo rond de 5 graden. Maar er zullen plekken zijn waarbij het zelfs nog even wat koud wordt.
5: En van het weekend wordt het een beetje droger?
9: Ja, nou, morgen is denk ik de beste dag van het weekend. Omdat er morgen van tijd tot tijd zonneschijn is. Dan zijn er meer Hollandse stapelwolken. Waarvan een enkele uit gaat groeien tot een bui. Maar er zijn er tussendoor ook lange droge perioden. En met iets meer zon, 13 graden. Nou, vooruit. Kan het even wat beter dan vandaag. En zondag starten we ook prima. Als je zegt van ik wil graag eventjes droog naar de kerk. Of ik wil droog boodschapjes doen. Of ik wil droog eventjes mijn hond uitlaten. Zou ik dan 's ochtends doen? 'S ochtends laat de zon zich nog even zien. Dan wordt het bewolkt. De temperatuur gaat stijgen en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dus de temperatuur gaat al omhoog. Maar 's middags dan heb je de paraplu weer nodig. Dan komt er weer wat regen. Maar goed, dus pak je moment.
5: Ja. Oké, doen we. Roland, mooi weekend. Dank je wel.
9: Hoi. Mooi.
5: Robert is onderweg naar Loon. En wil jij zien waar hij rijdt? Dan moet je even TV Drenthe aandrukken. Want hij heeft de camera bij zich.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Online veilingmeester.nl.
22: Anouk in de middag.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Even buurten.
0: Het is ook super dichtbij, hè, David. Lo.
2: Ja, een kippeneindje. Ja.
0: We hebben Robert gevolgd via TV Drenthe. Want je kan ook meekijken waar hij rijdt. Hartstikke mooi dorp is die ingereden. En je staat inmiddels al op het brinkje, geloof ik, hè, Robert?
3: Ja, klopt. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunnen mij ook, geloof ik, zien staan hier in Loon op het brinkje. Ja, het is inderdaad maar een heel klein stukje rieten. En ik geloof, er komt nou een brommer voorbij. Zwaar opgevoerd. Riet hij met 130 ongeveer door de straat. En nou ja, het kan ook zo'n lens vervormbaar van de camera, dus het kan ook anders liggen. Maar we kunnen hier wel in een klein stukje over de brink lopen. Er zit daar een groepje mensen te schoelen voor de regen. Het regent niet, maar misschien mensen er gaan zitten toen dat nog wel het geval was. Mooi! Ja, het is een goed lachse vrouw in een Volkswagenbus. Ik weet niet, het is hier nou al een gekkenhuis. En we bent er nog maar een minuut. Ja, weer een die zwaait. Hartstikke mooi, we zullen hier eens even kijken. Mooi! Ik zal even vragen of ze stoord worden wilt. Mogen jullie even wat vragen? Ja, nou, ik kom er direct maar eens even aan, want die zit hier zo mooi op een bankje. Ik kom er zo even tussenin zitten, mag dat? Oh, weet jullie waren iemand fietsen?
4: Iemand fietsen, ja. We zijn in de weekend in Zeegse.
5: Oh, kijk.
3: Waar kom je weg?
4: Nee, Luzen.
3: Ah.
4: Weer worden licht?
3: Ja, maar mijn oma komt al weg.
4: Oh, nou,
3: Den Hulst.
4: Den Hulst, nou, je, de wereld is klein.
3: Aan het kanaal, dus daar kunnen nog wel familie mee nou deur praten.
4: Ja, maar. ja, nou, hoe heet die nou?
3: Oosting, maar ja, zij heet Van Duren.
4: Oh ja, dus...
3: Ja, is dat een bekende naam daar? Of, wat zeg je?
5: Van Duren kennen we wel.
3: Ja, is dat zo? En je zegt dat om wiezen dat ik me zorgen maken moet.
5: Nee, ik moet geen zorgen maken. Nee.
6: Oh, dat hoeft niet.
3: Dat doe ik daar niet. Maar je bent hier in neerstreken van onder de boom omdat het regende. Of omdat hij in bank is.
6: Het was een bro regen.
3: Oh, ja, hier... Oh, lekker.
6: Ja, dat kan lekker weer.
3: Ja, tenminste, dat denk ik. Oh, dat eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik wel een klein beetje jonger heb, maar... Dat is heel mooi aanbeurt. Maar ik heb aanzak dat Geert nam. Ik heb onderweg een appeltaartkraampje zien staan aan de weg.
4: Hier, dan moet je daar nog weer in.
3: Dat bedoel ik.
4: Waar is dat dan?
3: Nou, 100 meter die kant op.
4: Okay.
3: Dus jullie moeten recht durven. Waar giet de weg de route op aan?
4: Ja, Assen en dan weer terug naar Zeegse.
3: Oké, okay, ja, nou ja, dat is maar een klein stukje natuurlijk.
4: Ja, 52 kilometer, hoezo een klein stukje?
3: Nou, je hebt elektrische fietsen, allemaal grote motoren erop. Dat giet je, je hoeft niks meer te doen. In je trappen en dan gooi je in. Of valt het meer? Tegen? Ja, dat valt het. Ja,
4: dat valt hartstikke mee.
3: Nee, joh, je hebt de ondersteuning kun je natuurlijk ook instellen, hè, bepaalde...
4: Ja,
3: ja. Ja, hè, je hebt hem, ja, je ligt me ook wel een sportief type toe. Je hebt hem ook nog maar, of bijna uitstaan, zeker?
5: Bijna uit.
3: Ja, ja. Nou, ik weet niet wat de middag allemaal giet brengt, maar ik heb nog een opdracht, die moet ik openmaken. Ja, daar doen jullie verder niks meer, hoor. Maar dat, ja, want je kan wel hem checken dat de envelop zit dicht, hè. Ja. Ik heb nog niet... Dan maak ik hem even los. Ja, precies. Want dat is voor mij ook een raadsel. Nou, daar komt het.
5: Ben je het ook mee te maken?
3: Gert de cameraman.
5: Dat is de cameraman.
3: Ja, dat is de cameraman.
5: Cameraman.
3: Ja, dat is ook een vak apart, hoor. Dat,
5: wat zei je? Vroeger leurde een grote toeter op. Maar nou, kijk, je hebt nou een grote kleine...
3: telefoontje.
5: Maar wat is de opdracht?
3: Ik zal hem voorlezen, maar je praat al door mee. Dus dat, ik kom er niet aan toe. Ik kom er niet tussen. Nee, dat is flauw. Oké, komt-ie. Het WK Sjoelen wordt deze dagen georganiseerd in onze provincie. Opdracht, zoek iemand met een sjoelbak en ga een potje sjoelen. Je hebt geen in de fietstaart zitten, denk ik, maar. Nee, geen sjoelen.

0: Bak bij je. Nou, dan moeten we nee leuzen. Dat is ook nogal wat. Nou, mochten jullie hier nog ergens een shoebak voorbij zien komen, dan hol ik mee warm aanbevuld. Maar goed, als er nog mensen zitten lusten. Wat zie je?
1: We hebben nog geen energie.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat leek je ook niet op.
2: Ziet hoor, dat is een tovel.
0: Het liep wel een shoebak, ja. En zo kiekt, ja. Met een paar ponderen. Maar nou, wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen, Anouk en David, om een shoebak te vinden. Als er dus nog leuk bent, die loon, die lusten en die denkt, wij hebben een shoebak en wij willen van een potje shoe in die oosting, bel me naar de studio en dan komen we er voor aan.
3: Hartstikke goed. 0592-33-11-88. Wie heeft er een shoebak in loon? Kom maar door.
4: Anouk in de middag.
5: Even buurten.
4: Radio Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Stevie Wonder op Radio Drenthe. You are the sunshine of my life.
1: Even buurten.
0: Loon. Robert heeft zich al gemeld vanuit Loon. Ja, want dat is hier, wat is het? 3, 4, 5 kilometer vanaf Assen?
2: Ja, nou ja, het hangt een beetje vanaf waar je staat in Assen. Want als je in, aan de rand van Marsdijk staat, dan is het 200 meter.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is...
0: Hier van de studio, ja, dat is binnen 10 minuten te doen.
2: Ja, precies, heel dichtbij.
0: Dus hij heeft zich al gemeld vanaf de Brink. Daar kwam hij wat fietsers tegen in Loon. Hij is de hele middag in Loon. Vind je het leuk om met Robert te praten en woon je in Loon? Laat ons dat even weten. Dan regelen we een afspraak of spreek Robert gewoon aan. Hè. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, en zeker als je een shoelbak hebt, want dat is natuurlijk de opdracht die hij heeft. Hè?
0: Ja, ja, ja. Hij moet, omdat het WK Sjoelen georganiseerd wordt deze dagen hier bij ons in de provincie. Het is net begonnen in Zwartemeer. Waarbij de finale live uitgezonden wordt op TV Drenthe. Komende zaterdag, is dat uit mijn hoofd, of zondag? Zaterdag geloof ik, hè?
2: Zaterdag, ja.
0: Ja, de grote finale. Maar goed, we hebben gewoon een WK hier bij ons in de provincie lopen nu. Het WK Sjoelen. Wij dachten, ja, volgens mij heeft iedereen wel een shoebak in huis.
2: Ja.
0: In ieder geval wel veel mensen.
2: Ja.
0: Dus hoe leuk is het niet? Robert was gisteren even bij op het land. Goed, waar ze al die bakken hadden klaarstaan, waar het gehouden wordt. De echte professionele shoelers. En hoe leuk is het niet om nu even te laten shoelen, als het lukt. Dus mocht je in Loon wonen, trek je Robert even aan zijn jasje. Cameraman Gert is er ook bij. En anders bel even naar de studio 0592-33-1188. Wat weten wij van Loon, David?
2: Ja, nou, dan gaan we natuurlijk even de Wikipedia-pagina van Loon bekijken. En Loon, je verbaast je er niet over, maar dat is afgeleid van het woordje lo, wat natuurlijk bos betekent.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is ook niet zo gek dat daar veel bomen staan. Het is echt een S-dorpje, een typisch Drents S-dorpje, zegt Wiggy. Hartstikke mooi. Bestaat al wel lang, want de eerste vermelding van Loon komt uit de 12e eeuw, uit 1160. Daar wordt Loon nog geschreven als Lon.
0: Oh.
2: Met één O.
0: Met één, ja.
2: Ja, en dat hoorde toen bij de abdij van Werden. Die had daar een stukje land. En dat staat ergens in een heel oud documentje. Is het de eerste vermelding van Loon. Dus dat is wel aardig. Wat we ook altijd doen, is natuurlijk eventjes kijken naar het laatste nieuws uit Loon. Hè?
0: Ja.
2: Nou, dat is ook leuk. We hebben een prachtige zoekfunctie op de website. Kun je Loon invullen. En dan zie ik dat nieuwe stakingen bij Envelier definitief van de baan. Want medewerkers krijgen meer Loon, inderdaad. Sorry, dat is een beetje
0: flauw.
2: Nee, de echte vermelding van Loon, dat is ook wel mooi trouwens. En in december hadden wij een prachtige rubriek. Collega Madelon die heeft toen allemaal mooie liefdesverhalen geschreven van mensen uit Drenthe die in het buitenland zijn gewonnen vanwege de liefde. En een van die Drenthe die is verhuisd naar het buitenland, naar Malawi, is Eva van 31 uit Loon. Zij woont daar nu met haar grote liefde. Dus dat is een mooi verhaal om nog eens terug te lezen op onze website.
0: Leuk. Loon is natuurlijk klein. Ik geloof dat er nog geen 300 inwoners wonen. Maar mocht jij nu luisteren en er toch wonen, trek Robert even aan zijn jasje. Hij staat momenteel op de Brink nog steeds, zie ik. Want op TV Drenthe zie je de beelden erbij vanuit Loon. Schiet hem even aan en anders bel naar de studio 0592 33 11 88.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markesoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markesoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Even buurten.
0: We zijn in Loon vanmiddag, daar gaan we even buurten. En Robert krijgt ook altijd een opdracht mee. En dat was in het kader van het WK Schule dat deze dagen georganiseerd wordt bij ons in de provincie. Zoek iemand in Loon met een schoelbak. Is het jou dat gelukt, Robert? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat is in die zin niet, want ik heb niemand gevonden, zij meegevonden. De radiobijdrage was net nog niet klaar, of er kwamen al twee jongens en boeten vanuit de herberg Loon en die zeiden, jij zoekt een schoelbak. Ik zeg, nou, je had geen beter moment kunnen treffen, want dat is inderdaad waar, ik zoek een schoelbak. Nou, zoek dat jij zult vinden in Loon. En we staan hier nu in de herberg van Loon bij twee heren, Michael en Jonathan. De schoelbak staat op tafel, de bak die is zo glad als een ekkel. En ja, niets stiet ons meer in de weg om een potje te sjoelen. Michael, ik begin met jou, want hoe goed is jouw sjoelcapaciteit?
3: Nou, ik ben er helemaal niet zo zeker van of ik kan sjoelen. Het is zo lang geleden.
2: Ja.
3: Maar misschien kom ik wel achter een verborgen talent vandaag. Dus,
2: ja, precies. Nou, je weet het niet. Ik heb net even geprobeerd. Het is in ieder geval niet mijn talent. Dat is duidelijk. Maar ja, ik zal zeggen, probeer het maar eens even.
3: Dus ik zou het even proberen.
2: Ja. Jij sjoelde net op ongeveer hetzelfde niveau als ik, Jonathan.
4: Ja.
2: Dat ging ook voor geen meter.
4: Nee, niet helemaal.
2: Nee. Maar je hebt wel eens eerder gesjoeld?
4: Ik heb zeker wel eens eerder gesjoeld. Ja, bij oma.
3: Oh, in één keer.
2: Ja, doe maar gewoon, jongen. Ik weet het ook niet. Ik moet eerlijk bekennen dat het WK, wat op dit moment aan de gang is in Zwarte Meer, waar de wereldtop, de absolute wereldtop van de sjoelcultuur loopt, zeg maar. Die zullen de regels ongetwijfeld kennen. Ik hoorde al iets met 140 punten. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Als je sjoelt, dan was dat eigenlijk altijd bij oma en oma met de kerstdagen. En dan kwam de sjoelbak uit de meterkast en dan hoppakee, daar ging het aan.
4: Dan gewoon een potje sjoel.
2: Precies.
4: Met iedereen.
2: Zo ging dat.
4: Zo ging dat.
2: Dat was ook, de moment dat jij vroeger gesjoeld hebt.
4: Zeker, zeker. Ja. Kerstmarkt.
2: Ja, exact.
4: Ja.
2: Pasen.
4: Pasen ook.
2: Van die moment dat het daar stil viel, dat je denkt, nou, wat moeten we doen? We pakken een sjoelbak.
4: We pakken de sjoelbak er maar in bij.
2: Ja. Ik vind, Michael, dat het niet heel goed gaat.
3: Nee, ik ben er ook van overtuigd dat het er niet gaat worden eigenlijk. Maar,
2: nee. Hier gaat nou een 2-2 inkeken. Oh, een aantal punten. Ja, die telt. We hebben ook geleerd dat je het vingertje even zo erlangs, dat niet mag. Dat wat erin zit, zit erin. En wat er niet in zit, oh, ze vliegen de bakkel uit. Zo hard giet het.
4: Ja,
2: dit. Ik kan hier uren naar kijken. Maar, en dat zal ik wel moeten. Want als we hier een winnaar uit moeten kiezen, zeg maar, dan wordt het nogal wat. Nou, dan moeten de brikken, geloof ik, terug. Die er niet in bent, hè?
3: Dat
2: denk ik. Tenminste, ik werkelijk waar, ik heb geen idee.
3: Ik heb ook geen flauw idee.
0: Nou,
2: als
0: Robert,
2: ik ben die de sjoelregels beter kent dan wij. Oh, ja,
0: wij hebben op onze socials, daar heeft Thomas een filmpje gemaakt. En daarin heeft hij allemaal keurig uitgelegd wat de echte regels zijn van het sjoelen. Dus zoals wat jullie nu doen, dat stapelen op dat balkje, dat mag bijvoorbeeld helemaal niet. Die sjoelbrikken die moeten ernaast staan. En zo heeft Thomas dat op onze socials, rtvdrenthe.nl, allemaal keurig uitgelegd.
2: Ja, maar ik denk ook dat de beroepsjoelers de sjoelbak niet in de meterkast opbergen. Ik heb gisteren contact gehad met Erik Mens, de voorzitter van de Brikkenmikkers. Die heeft mij ook uitgelegd wat de echte wedstrijdbak bent, waar die van maakt bent. Dat er een bepaald middel, in dit geval aardappelzetmiddel, de bak strooid wordt met grote zoutbussen om die bak maar wat gladder te maken. Ja, dat bent allemaal dingen, daar hebben we helemaal geen weet van. Dus het niveau wat doorhaalt, want is wat er meer, ja, daar kunnen wij alleen maar van drum hier. Maar goed, Jonathan die is aan zet. Die giet nou een paar brikken proberen erin te mikken.
4: De
2: brikkenmikkers. De brikkenmikkers. Oeh, bijna in de drie. Ja, in één keer. Zonder dat hij de kantjes raakte. En weer één in. Het giet qua punt nog niet geweldig. Ja, nou, dit giet al een stuk beter dan net.
4: Net was een oefening.
2: Je had even een repetitie nodig, Jonathan. Het schiet nou echt vloeiend.
4: Ja, vloeiend is wel groot gezegd, hè?
2: Ja. Maar het is ook geen wedstrijdbak, hè, die jij eigenlijk gewend bent.
4: Precies.
2: Nee, precies. Jij bent normaal met een beter materiaal.
4: Nou in mijn amateurspotje.
2: Ja, precies. Dat ligt ook aan de bak en aan de prik. Het is ook allemaal, wat is dit, gewoon eikenhold. Je moet echt korrel eikenhold hebben of pokhouder, of weet ik waar die ding van gemaakt bent. Maar, nou, ik vind het ongelooflijk goed gaan.
4: Het gaat wel beter dan verwacht, ja.
2: Ja, ik zal mij aanmelden. Misschien kun je nog meedoen in Zwarte Meer dit weekend.
4: Reservespeler.
2: Ja, dus mocht eens in Zwarte Meer met lusten. Als je nog één nodig hebt, omdat er één uvan is. Jonathan die stelt zich beschikbaar hier bij Disse van nu de herbergloon. Met het wereldkampioenschap met doen. 15 landen doet mee. geloof ik. Dus ja, de absolute wereldtop loopt daar rond. Wij met hem morgen ook natuurlijk een groot deel van de dag bij hem de verslag van te doen. Maar wij knooien hier nog even rustig verder, Michael. Want ik geloof dat jij weer aan de beurt bent.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar ga jij niet zoelen?
2: Ja, oh ja, god, ik zal het nog even... ja, nou dan maak ik het even af.
0: Hey Robert, en bij deze?
2: Schuif ons er maar uit...
0: Applaus vanuit de studio, ja, want je hebt je opdracht al gehaald, hè?
2: Daar gaat hij. Ja, zeker, zeker. Dan komt hij. Hoppakee, eruit. En ja, ik heb ook een handicap, maar ik heb een tas met een zender op de rug hangen. En oh, nou, ik heb er nog geen één in. Ik weet precies het middenschotje wel te raken. Elke keer via de rand. Ja, de eerste zit erin. In de één. Dan ga ik even via die rand. Nee, het lukt mij niet. Ik heb nog 5 breken. En de score stiet nog steeds op 1 punt. En dat liep voorlopig. Ja, nou, de 3 misschien. Nee, nog de laatste 2 proberen. Ja, die ene telt eigenlijk net niet, hè, maar dan moet er helemaal onder de deur. 1 punt blijf ik op steken. Nou. Dus de winnaar is Jonathan, Michael is derde. En ik ben trots, Lesters. Maar goed, de kwaliteit, dat kun je dit weekend vinden. Is wat meer. Mij hoor je straks weer, want ik ga nog eens even achter die appeltaart.
0: Hartstikke goed. Tot straks.

gisteren hoorden we hem ook veelvuldig, hè? Op onze Oldiesdag, waarbij we alleen maar muziek uit de jaren 50, 60... en een beetje uit de jaren 70 draaiden. Elvis Presley en Viva Las Vegas. En deze dame komt van origine uit Assen, woont momenteel in Ter Apel. Kirsten Alting heet ze. Dit is haar nieuwste Keep on Moving.

en is Harlem van Aretha Franklin. Bijna 2:30 alweer. David van der Spoel zit er al klaar voor, een praatje zo bij. Al het nieuws uit de provincie vind je op de website rtvdrenthe.nl. En David praat je zo bij over wat er vanochtend is gebeurd op de N34. Die weg was tijdelijk afgesloten, maar wat was er gebeurd? Hoor je zo meteen.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken graag willen oplossen. Op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend een lange file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk uit een auto of van een aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. En hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook verzamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor deze prijs.
8: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Voronsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
7: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook op de app.
9: David, dank je. Roland van der Zwaag met het weer.
10: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen. Andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperaturen zo rond de 5 graden.
11: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Even buurten.
1: Nee, dat doen we ook niet. We kijken vooruit. We kijken naar loon. Want Robert zit in de auto en staat voor het bordje van loon om hem binnen te rijden en onze volledige tour te geven door loon. En Robert?
2: Hoi, ja, nou, dat was ik eigenlijk van plan, maar as we speak, jij doet de schroef op. Hoi, komen er twee dames aan rennen. Dat gebeurt mij nooit. Dus dat is even goed om... Ik stap de auto even en ik loop even naar ze toe, want dit is wel even wat bijzonders. Ze begon direct al te lachen. Ja, dan moet ik naar jullie toe komen, dan moet ik over het sloot. Oh, die ziet terug, dat lukt. Oh, ja, dit giet hartstikke goed. Jullie kwamen er zo hard aan rennen, ik denk, wat gebeurt er?
3: Ja, ik vond het grappig.
2: Dat ik hier stond met de auto.
3: Ja, vonden we heel cool.
2: Ja, hè? Wat dacht je, wat gebeurt er in ons dorp?
3: Ja, want normaal gebeurt hier helemaal niks.
2: Nee, hè?
3: Nee.
2: Nee, want wat is loon voor een dorp? Kom maar even een stap dichterbij, want anders zit ik met mijn tegen de stroomdraad. Maar wat nou, ja, de mensen kunnen het niet zien, maar onderscheiden door een stad of stiet hier geen stroom op?
3: Jawel. Nee,
2: jawel. Ja, wel? Niet?
3: Test het uit.
2: Ja, dit is hem. Durven we dat? Ik denk als ik dit nou vastpak met een microfoon in de hand, dan valt de zender uit. Dus laat ik dat maar niet doen. Maar jullie woont hier alle twee in loon?
4: Ik woon hier.
2: Jij woont hier?
4: Ja.
2: Nee. Met plezier of
4: ja,
2: denk je van
4: plezier.
2: Nou?
4: Met plezier. Met plezier.
2: En doen jullie ook aan iets van peerdrieten? Want dit weiland leek mij een peerdenweiland.
4: We hebben net gereden.
5: Daar staat haar paard.
4: We hebben net gereden.
2: En toen zag je mij, toen dacht je, nou, dan moet maar eens even kijken wat daar allemaal aan de hand is.
4: Ja.
2: Nou, ik ben hier dus... Wat zei je?
3: We hadden net een paar teruggebracht. We waren net klaar met rijden.
2: Ah, ja. Nou, ik wou eigenlijk net een tour geven, de loon. En toen kwamen jullie eraan. Dus. Ja. Want wat zijn nou echt dingen waarvan je zegt, als je loon wil meemaken, dan moet je dat sowieso gezien hebben?
4: De hunebed.
2: Het hunebed.
4: Het hunebed.

0: Ja,
1: de ezel.
0: Ook. Ook.
2: Nou ja, dat dus. Nou, die kan ik nog niet afstrepen. Jullie wel gezien het peer ook, maar nog niet in combinatie. En verder?
3: Leolo natuurlijk. Leolo. Ja.
0: Mooi voetbalveld.
2: Voetbalclub.
0: Ja. Ja. De Brink. Nou, dat is gewoon een hele gezellige plaats en zo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ook wel drak, geloof ik. Tenminste, ondanks dat het best wel slecht weer is. Is het af en aan met fietsers en auto's en motorrijders. En...
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Wat zeg je nou? Dat is echt het allerleukste van Loon. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld, spectaculair iets te zijn. Maar dat je denkt, nou, daar denk ik toch... Dan giet me de hart sneller klappen als ik daaraan denk.
0: Hunebed. Kan je op klimmen?
3: Nee.
2: Hé, dat mag niet, hè?
3: Nee.
2: Als het Hunebed staat om dat hoort...
3: De dieren hier. Dat is echt leuk. Ja. Als je in Loon komt, moet je echt gewoon even bij elk dier even aaien. Even, gewoon even langs de dieren gaan.
2: Ja. En weet je wat mij ook opvalt? Dat hier overal aan de weg kraampjes staat met negotie, met handelswaren, appeltaart. En... Ja. Kennen jullie de mevrouw of de meneer? Ja, hier ook, zeg je?
3: Ja, eieren. Echt even langs gaan.
2: Nou, wie weet doe ik dat. Maar de mevrouw van de appeltaart, of meneer, dat kan natuurlijk ook. Kennen jullie die ook?
0: Ja.
2: Ja, dan moeten we daar ook nog even naartoe misschien.
0: Ja, je kan zo aanbellen.
2: Is dat een aardige mevrouw of meneer? Ja, een
0: hele aardige vrouw.
2: Ik durf niet zomaar bij iedereen het erf op, maar nou, dat kan ik wel mee doen.
3: Nou, ga lekker bij ons het erf op. Wij hebben eieren kopen.
2: Eieren kopen.
3: Koop van onze eigen kippen, hè? Naar haar kippen.
2: Ja, nou zetten jullie mij voor het blokje zo op de radio natuurlijk.
3: Ja.
2: Nou, we gaan eens even zien waar de rest van de middag in ieder geval giet brengen, Anouk. Er is in ieder geval genoeg handelswaar te kriegen hier in Loon. Waar een klein dorpje met 350 inwoners al niet groot in wezen kan. Maar volgens mij zijn er wel 200 kraampjes aan de weg. Dus we zullen eens even een toertje de dorp heen doen wat hier allemaal te koop is. In ieder geval eieren. Dat is,
3: dat is echt eieren.
2: Echte eieren naast de herberg van Loon. Dus we zullen eens even kijken. Het wordt nog een doldwaarse middag. Dat heb ik wel in de gaten.
4: Helemaal goed. Stap jij zo in de auto en dan volgen we je. Tot zo.

0: Buurten, droom jij over mij vannacht?
1: Even Buurten.
0: Robert op zoek naar appeltaart in Loon. Heb je al wat gevonden, Robert?
2: Nou, ik kom hier niet weg. Ik heb de auto dus even geparkeerd net buiten het bord van Loon. En de twee wichten, die ben er inmiddels weer met het peert nou tussen hun beiden in. En er staat ook een man, die giet met een wedersleep in de ronde. Het is een prachtige tinker met toch... Ja, ik word er helemaal met prachtige vlechtjes in. Maar we zullen nou toch echt even met die tour beginnen. Dus misschien zie ik jullie straks nog wel aan de andere kant. Ja, dat... Yo, doeg. Nou, dat hij dan toch allemaal zo'n klein dorpje als Loon... waarvan je waarschijnlijk denkt dat er niet zo heel veel gebeurt. Ja, niets is minder waar eigenlijk. Er gebeurt een heleboel. En we rijden nou het dorp in via de Lonerbroekweg. Er komt een grote trekker aan, maar als het goed is hebben wij daar geen last van... Het hobbelt wat, want het bent allemaal klinkerstraatjes. En ik vertelde het net al een klein beetje toen ik mijn tour die de dorp heen meuk. Vul het mij direct op dat overal aan de weg handelswaar stiet. En ja, meer dan gemiddeld eigenlijk. En dat is wel heel bijzonder. De wichten waar ik net mee preu, die hand al over dat zij eieren aan de weg verkochten. Nou, en hier aan de rechterkant van mij een hele stand met allemaal bloemen en planten en stekjes uit eigen tuin. Nou, dan rieden we hem deur. En dan komen wij... dat is een brievenbus wat ik nou zie. Ik dacht dat dat ook een kraampje wordt verkocht. Maar een hele grote brievenbus. Dan rieden we hem deur, weer een stukje. En dan komen we bij de appeltaartkraam uit. Waar ik daar al vier radiobijdragers lang over heb. Het begint behoorlijk op reclame te liegen. Dat is het niet, overigens. Want het valt mij gewoon echt op bij de Loon heen komt. Dat hier al jaren aan de weg appeltaart verkocht wordt. En nu aan de rechterkant van mij kun je dat zien. Dus ik zal proberen straks nog een bijdrage te maken door de vrouw daarachter. Het is een vrouw, geloof ik. En de wichter die me net aanspraken vertelt. En dan kijken we hier even. Nou, daar staat een grote bord met schoonheidssalon. Ja, nou ja, dat wordt dan niet echt aan de weg verkocht, maar wel een bord aan de kant van de weg. En dan rieden we hem weer een stukje deur. Dus ook iemand die een kind gekregen heeft. Pleun, het ze met een roze kinderwagen in de vuurtuin. Het lijkt wel dorpsfeest, alleen dan zonder feest. Daar komen we nou het brinkje op van Loon. Het is allemaal niet zo heel groot hier, dus je bent zo van de ene op de andere plek. Dan gaan we hier linksaf voor de bekende... Inmiddels wel bekende herberg. En ja, dan staat daar ook alweer een kraampje aan de weg. Een wit tabernakel, staketsel, zo je wilt. Daar staat in vogeltaarten. Nou aan de rechterkant te zien van de mensen die de beeldbanner staan. Dat wordt hier dus verpand. Vogeltaarten. En dan rieden we even weer een stukje deur over de brink. En dan hier aan de rechterkant nog een kraampje met... Eieren, het is werkelijk waar of ze elkaar helemaal gek maakt. En ik zie daar in de vet al, ik weet niet hoeveel titel nog heb aan de hoek, maar alweer een kast met, Joost mag weten wat daarin staat. Ook weer allemaal negotie. Nou, ik heb werkelijk waar nog nooit zo'n handelsgeest metmaakt in zo'n klein Drents derby. Dat is net of dat elkaar allemaal aansteekt hier in Loon. Ik ben ook wel nieuwsgierig. We kunnen er toch nog even
0: hebben. Ja, ik eigenlijk ook wel. Want er is natuurlijk ook geen winkel. Je moet echt naar Assen, wil je al je ruiven krijgen.
2: Nou, geen winkel, maar je vogeltaart of appeltaart wil. Dus voor vogels of voor mensen. Dan daar stiet een mevrouw toevallig daar. Oh, het is de mini-biep. De mini-bibliotheek zie ik. En ook brokant. Loon heeft gewoon alles. Als er geen biep meer in het dorp is, dan het is typisch Loons. Dan doet ze dat zelf. Dan regelt ze met elkaar en alle kasten. Die zet ze er neer en die komt vol boeken te staan. En ja, zo giet dat hier, denk ik. En, ja, nee, dit is ook weer een brievenbus. Het leek ook weer op een handelswaar negotie. Maar goed, ik denk dat inmiddels wel mooi wat duidelijk is. Dat dit een ongelooflijk onderneemd dorp is. Waar als je wat vult, je nog heel wat krijgen kunt. Maar die appeltaart heeft mij inmiddels wel zo aantrokken dat ik eens even ga kijken of er een thuis is die mij daar van alles over vertellen kan. En misschien, trouwens hier aan de linkerkant kun je zien, weer een kastje. En wat is die daar? Het is weer een mini-biep. Nou, dus ze concurreren elkaar hier de straat uit met mini-bibliotheken in Loon. Het is werkelijk wel wat bijzonders. Nou goed, maar goed, Appeltaal, daar had ik het over. We gaan dus even kijken of er een thuis is die ons daar alles over vertellen kan. Okay. En daarmee enige, dit is een kleine korte tour de Loon. En dan zweek de auto in de ronde en dan gaan we de andere kant weer af.
0: Ja, mooi man. Wat is Loon ook mooi trouwens, hè? Al die boerderijen, echt prachtig om te zien. Robert, we komen zo weer bij je terug. Even na tweeën zal dat zijn. Dit zijn de

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan. Met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 70 15. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
14: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
6: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Een lekkere starterplaat zo op de vrijdag. Non-stop dance.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Loon. En Robert is op zoek naar de meesterbakker van Loon. Want er schijnt iemand in Loon te wonen die gewoon elke dag verse appeltaart langs de kant van de weg zet. En Robert, jij staat nu naast zo'n lekker geurende appeltaart.
2: Nou, ik ben toch een klein beetje sip. Want alles zit hier met een Loon. Het weer is goed, het volk is aardig. Het is een mooi dorp, optisch om te zien. Dus ja, je kunt er eigenlijk allemaal niks van zeggen. Maar ik ben net alleen mooi aan de deurwest bij de appeltaart, mensen. En ik kreeg 0 op de rekest. Ik kan het nog één keer proberen. Want ik kom even met de auto's aan, ik moet even wachten. Er wordt natuurlijk ook ontzettend veel... Mooi, door Loon herreden, door deze en gene. Het is ook echt een deurriet dorp. Je hebt het nodig om in bijvoorbeeld Talo te komen. Vanaf de weg geredeneerd, vanaf Assenkant. Ja, mensen die de televisie bij hebben, je kunt het zien. Ik sta nu naast de koekkast die prachtig ingebouwd is in een soort gigantisch vogelhoesie. En in die koekkast zitten nog halve appeltaarten en hele appeltaarten voor... Ik zal geen prijs nu, want het is natuurlijk reclame. Maar het ziet er werkelijk prachtig uit. Ik zal nog één keer proberen aan de bel die het dan doet. Of niet. Ik zie wel een hond, dat is goed. Of niet natuurlijk, dat ze zo kunnen dat ze er niet bent. Nou. Ja, ik heb er eigenlijk een klein beetje... weinig hoop in, laat ik het zo zeggen, dat ze thuis bent. Maar goed, de middag is nog hier. Misschien best wel in Boschup doen in Assen. Want je zei het al, Loon heeft geen supermarkt. En hij weer anders wilt dan appeltaarten of veugeltaarten of boeken voor de bibliotheek. Dan zul je toch echt even een iets grotere plaats moeten. Ja, en die appeltaarten die bakken zichzelf ook niet. De ingrediënten of die moet je ook in een nabijgelegen plaats halen. Maar ik kan, ja, dit mag eigenlijk niet. Maar god, ik ga het toch even doen. Even de koelkast open doen. En even, ja, ze ziet er werkelijk prachtig uit.
0: Maar daar
2: halve
0: staan...
2: appeltaarten en hele appeltaarten.
0: Elke dag gewoon verse appeltaarten in die koelkast daar bij die boerderij.
2: Anouk, ik zal het je nog sterker vertellen. Zolang ik de Loon heen kom, en dat is inmiddels al heel wat jaren... staat hier appeltaarten. Als Loon binnenkomt, direct aan de rechterkant... echte, verse, gebakken appeltaarten. En ja, ik had dus heel graag nou dit mysterie voor mezelf ook wilden opluisteren of ontrafelden om te kijken wie er achter die prachtige appeltaarten zit. Maar het zal misschien een mysterie blijven. En eigenlijk heeft het ook wel weer wat moois. Maar de middag is nog niet om.
0: Nee,
2: ik rie dan een keer langs straks. Als ze er nog aankomt met een kar vol boschuppen vanuit Assen, dan trek ik weer aan de bel. En ik zal nog eens even verder de Loon en wat er allemaal nog meer te beleven is. Het Hunebed werd net al noemd.
0: Ja.
2: Ach, en misschien vinden we wel wat anders moois.
0: Ja, en dat is een best Hunebed ook, hè, daar. Oké, komen we zo weer bij je terug. Joejoe, doei doei. Dit is Kiekersan op Radio Drenthe. Aardig voor mekaar.

Op Radio Drenthe en Venus. We krijgen allemaal appjes binnen dat Loon zo'n prachtig mooi dorp is. Ja, Loon rolde uit de tombola. Op vrijdag pakken we de grote tombola er altijd bij. Die gevuld is met allemaal plaatsnamen in onze provincie. En dan rolt een balletje uit. En vandaag was het Loon. En dus is Robert vandaag in Loon. De beelden kan je zien trouwens op TV Drenthe, hè?

0: Robert Palmer samen met UB40.
1: Even buurten.
0: Nog steeds rijden door Long. Je hebt weer wat ontdekt, Robert.
2: Ja, nou, de Wichter die we net spraken, die had op een van de mooiste plekjes van Loon het Hunebed was. Ik denk dat we daar niet helemaal niet west wezen. Om toch Loon een beetje in kaart te brengen en dat mensen uit Loon die dit hoort, ja, zeg, wat vertegenwoordig voelde, wat voor radiobijdragers er allemaal van onze zender afrolt, zeg maar. Dus het Hunebed van Loon, dat is een van de dingen die ook even meegepakt moesten worden. Er zitten ook twee mensen.
0: Het is een heel groot hunebed wel, hè, die D15.
2: Het is een heel groot hunebed. Hoi. Er zitten twee mensen geknield bij het hunebed. Een soort meditatieve toestand. iets te doen. Een beetje bijzonder eruit zet. Misschien zoeken die het in hogere sferen. Want om een hunebed heen hangt natuurlijk ook altijd iets magisch. Hè? Je kunt ze niet zien, ze zitten er eigenlijk net achter. Ik zal ze ook niet storen. Dat is lullig natuurlijk om ze nou een microfoon onder de neus te drukken. Terwijl ze misschien wel helemaal in trance een of andere seance uit aan het voeren bent. Ja, het is een bijzonder gezicht in ieder geval. Met de handen in de schoot geknield. Nou, dat heb ik dus ook nog nooit eerder gezien. Je ziet regelmatig mensen erop kloten of de foto's voor maken. Ik heb zelfs wel mensen zien die een hele brommer op het hunebed tilt hebt. Tien zijn brommer toertocht, maar mediterende mensen in trance bij een hunebed. Nou, dat is ook voor mij nieuw. En zo zie je maar weer dat elke dag nieuwe dingen te zien en te ontdekken bent in de provincie. Maar misschien dat het hier gebruikelijk is bij het hunebed van Loon om even te bidden dat de oergoden van 5000 jaar heer. Nou ja, in ieder geval, het hunebed, dat hebben we dus ook van het Lizzie af kunnen strepen. En wij zullen eens even kijken of we nog iemand kunnen spreken in Loon. En ik ga zeker nog even langs de appeltaart, mevrouw, om te kijken of ze thuis is, Anouk.
0: Oké, tot zo.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
0: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
9: Goedemiddag. Op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend een lange file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk uit een auto of van een aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook zamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor de prijs.
10: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Voronsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
9: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. En het dorp Donderen is veel ouder dan gedacht. Het dorp zou zijn ontstaan in 1413. Maar toen de historische vereniging Oud-Donderen hier navraag naar deed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer. Maar Rob Vleesblok van de historische vereniging vindt het wel goed zo.
11: Nee, hier leggen wij ons pen neer.
8: meer. Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
9: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en je vindt het in de app.
0: David, dankjewel. Heb ik het weer nog voor je via Roland van der Zwaag?
11: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen, andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperatuur zo rond de 5 graden.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Anouk in de middag.

Radio Drenthe en Heart of Gold. Ja, je kan ons altijd bereiken via de app 0592-33-1188. En ik kreeg een appje van Roan. En Jaap en Mattie van de Zee moeten even wat harder hun radio zetten. Want Roan, dat is jullie kleinzoon, Roan Smit, die heeft ons een berichtje gestuurd. En die wil jullie heel graag feliciteren met jullie trouwdag van vandaag. En Roan zegt, ik wil ze graag verrassen met een liedje. En dat moet dan deze zijn. Van de Straatklinkers.

0: op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
2: We buurten vandaag in Loon. En ik hoor jou net zeggen, Robert, wat een druk dorp. Dat had je niet gedacht.
3: Nou, het is ik probeer de auto dan ergens neer te zetten. En ja, dan probeert net ook iemand anders op die plek de auto neer te zetten. En dan in Loon. En dan heb je doof een dorpje van 350 inwoners ongeveer. Het is een komen gaan van mensen hier. Het is ongelooflijk druk. Ja, en dat verklaart misschien ook wel waarom er zoveel negotie bij de weg is. Want daar waar bij de winterdag kerstbomen worden verkocht, staat nou eier. En ja, de twee wichten die erbij zitten, die heb ze al kunnen horen. Ik heb me nog niet officieel aan jullie voorgesteld, maar stel jezelf even voor, wie ben jij?
4: Davy.
3: En naast Davy zit?
4: Louisa.
3: En jullie hebben hier een eierkraampje aan de weg.
4: Ja.
3: En ben je de eier van eigen kip?
4: Ja.
3: Dit is trouwens wel een joekel van een eierdeus. Waar normaal 12 eieren in een deusje zitten, zitten er 18 in. Ja, dat is ook geen dozijn, maar hoe noem je dat dan?
4: Nou, dat weet ik niet.
3: Jij dan?
5: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Jij ook niet, dat hebben jullie niet op school. Nou, ik ook niet, ik zal het niet kunnen bedenken. Een eierdeus met 18 eieren, ik heb er nog nooit van zien. Maar hebben jullie een verklaring hoe het kan dat in dit dorpje zo verschrikkelijk verhandeld wordt aan de kant van de weg?
4: Omdat het een boerendorp is.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: En hier kun je de geldkist nog gewoon bij de weg laten staan zonder dat die leeggejaagd wordt.
4: Ja.
3: Dat is toch ook wel weer iets bijzonders.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: En loopt een auto achter ons. Oh ja, mooi. Dat is de kerstbomenhandelaar.
4: Ja.
3: Ja. Ik heb tenminste hier een jaar of wat terug met hem staan te... Mooi! Ja, ik zeg net, het is wel bijzonder dat je nou eieren verkoopt en bij de winterdag kerstboom.
6: Ja, allebei, hè?
3: Ja.
6: Ja, maar eieren gaan heel jaar door.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: En de kerstboom, dat loopt in de zomermaanden niet zo goed, denk ik.
6: Iets rustiger, hè?
3: Ja.
6: Maar ja, daar hebben we wel werk van.
3: Ja, dat geloof ik. Je gaat er nou naartoe, of niet? Snoeien en schoffelen?
6: Ik heb nou net alles aan snoeien geweest. Nu is alles klaar, dus we gaan straks aan het maaien. Dus schoffelen doen we eigenlijk niet meer. We maaien alleen maar.
3: Ja.
6: Biologisch, hè? Dus niks, geen gifstoffen meer in. Dus dat is ook wel belangrijk.
3: Ja.
6: Dus,
3: En nog één laatste vraag, dan mag je van mij weg. Ja, het is ook je eigen tijd natuurlijk. Ik ga er helemaal niet over. Maar hoe kan het dat in dit dorpje zo verschrikkelijk veel aan de weg verhandeld wordt?
6: Ja, mooi is dat, hè?
3: Ja.
6: Ja, iedereen wil wat, hè? Appeltaart hebben we hier, vogeltaart. We hebben hier eier, kerstboom.
3: Ja.
6: Straks weer pompoen in het najaar. Dus die kunnen we ook wel weer klaarmaken. Dus,
3: ja.
6: En we zijn niet alleen, we hebben nog drie hier die nog pompoenen doen, dus dat is hartstikke mooi. Hè?
3: In een pompoenkleurige auto, dus wat wil je nog meer?
6: Ja, ook dat nog, hè?
3: Ja, dit is werkelijk wat bijzonders. Nou, ik zal niet meer van je titel roepen. Succes, nog goed weekend. Ik loop nog even weer naar de wichten toe, want staan jullie hier nou dan eieren te verhandelen in de herfst weer pompoen?
4: Ja.
3: Helpt je ook al die met?
4: Ja, met poten en zo.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hey, om deze radiobijdrage positief af te sluiten, ik heb net ook al een klein beetje vragen, maar wat is nou voor jullie het allerleukste voor zo'n klein dorpje als Loon? Mensen die dit nou hoort en die jullie net niet gehoord hebben, die zet de radio op RTV Drenthe en die denkt, ach, ze ben in Loon, wat leuk. Wat is nou waar je mee wilt geven aan de mensen thuis die lusten over Loon?
4: Nou, het is een heel gezellig dorp en we hebben ook heel veel dorpsfeesten en zo. En we hebben de hunebed al natuurlijk. Ja. En we hebben ook speeltuinen en zo.
3: En ik hoorde net al een grote vuurkorf.
4: Ja.
3: We waren op zoek naar Roelie van een voetbalvereniging. Nou, die hebben we niet van uiteindelijk. Geef niks, jullie sluiten hem af. Ja. Maar er wordt hier een soort dorpsborrel elke vrijdagmiddag al?
4: Ja, in de herberg.
3: Oké. Wij hoorden, ja, ik begreep de vuurton.
4: Ja, er is ook een vuurton altijd.
3: Ja.
4: Ja.
3: Die giet straks in de braan.
4: Ja. Ja.
3: Maar dat wordt nog wel even spannend, denk ik.
4: Jawel.
3: Maar woon jij ook in Loon of niet?
5: Nee, ik woon niet in Loon, maar haar...
3: Ben je wel vaak?
5: Ja, nou, haar pony is zeg maar mijn verzorgpony, dus ik ben hier wel wekelijks en zo. Dus, ja.
3: Dus je hebt wel een heel goed beeld van het dorp, zeg maar.
5: Ja, zeker.
3: Wat is weer dan het allerleukste van dit dorpje?
5: Ja.
3: Maak schaamteloos reclame, zet groot in.
5: Ja.
3: Wat wil je de mensen meegeven?
4: De mensen.
5: De mensen, gewoon, dit is hier heel gezellig altijd.
3: Ja. De inwoners van Loon, die spreiden hun hand, die zegt welkom.
5: Ja, ja.
3: Wees hier welkom.
5: Ja, zeker, zeker. Ja.
3: Nou, ik vind het een mooie vrijdagmiddag in ieder geval. Wij gaan nog even een kijkje nemen bij de vuurtun die in de braan staat. Want wij moeten, ja, dit is een beetje schaamteloze zelfbevlekking. Het weerbericht nog opnemen. Dat gaan we daar maar eens even doen. Dus dan krijg je vanavond nog een prachtig kiekje bij de vuurtun. Ik hoop dat het anders schiet dan bij de hunebedden. Was in seantische toestand. Dat is helemaal geen woord meer. Begrijp wat ik met bedoel. Aan het bidden waren. nou ja, en dan sluiten we deze vrijdag middag af. Even buurten dus van uw loon. En wat weer volgende week terechtkomt, het is mij weer een groot raadsel. Maar dat dan.
2: Dat zien we dan wel weer. En wij hebben ondertussen even opgezocht wat dan 18 eieren moet zijn qua benaming. Wat denk je, Robert?
3: Oeh, hexagon, pet, ik weet het niet. Ik kom er niet op.
2: Anderhalf dozijn. Zo simpel kan het wezen.
3: Zo makkelijk kan het wezen, hè. En zo doen ze dat hier in Loon.
2: Hey, dankjewel, hè. Tot de andere keer. Yo, doei, doei. Robert Oosting was in Loon vandaag. Ja, dan zit mijn tijd er alweer op. Het is bijna 3 uur. René gaat zo meteen verder. Studio Steenbergen, heel veel lekkere muziek. Ik wens je een onwijs mooi weekend. En heel graag tot maandag wat mij betreft. Hoi.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: And now for something completely different.
11: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
11: 60s and 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: minstens zo bekend in de uitvoering van Ike en Tina Turner. Maar dit was het origineel van John Fogerty en zijn bandje. Oftewel Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, zo zitten we er meteen lekker in, hè. In het 60s en 70s uurtje voor de vrijdagmiddag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. En wat heerlijk dat je er weer bij bent. En laten we heel eerlijk zijn, ja, wat moet je ook anders, hè, op zo'n druilerige, onvoorspelbare dag. Half Nederland, of misschien wel drie kwart van Nederland, heeft zo'n bonusdagje, hè, achter de hemelvaart aan. Extra lang weekend. En ja, het is wel een beetje sneu. Wordt er hier en daar wat leuks georganiseerd en dan valt het hier en daar ook een beetje in het water. Ik zag wat dingen voorbij komen waarbij de evenementen wat zijn aangepast. Verplaatst naar binnen, dat soort dingen. Ja, het houdt niet over. Aan de andere kant, denk ik dan weer met mijn radiohartje, hè. Zet gewoon die volumeknop nog een tandje verder omhoog en dan kun je uitgebreid genieten van al het moois dat tussen nu en 4 uur weer voorbij gaat komen. In het uurtje waarin die twee bijzondere decennia uit de muziekgeschiedenis centraal staan. De jaren 60 en de jaren 70. En ja, eens even kijken wat er zoal voorbij komt. Nou, ik had het net al over Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Dat ook onsterfelijk gemaakt is door Ike en Tina Turner. Nou, drie keer raden wie er straks voorbij gaan komen nog. Johnny Cash.

En een beetje flower power straks met de Turtles. Verder heb ik het top 40 blaadje van deze dag in 1979 meegenomen. En in de jukebox, helemaal aan het eind van dit uur, staat een legendarische, enigszins muzikale ontmoeting centraal. Oeh, wat klinkt al cryptisch, hè? Ik leg het je straks allemaal uit, hoor. Alles op zijn tijd. Ik roep dat wel vaker. Nou, net al wat fragmentjes laten horen van wat er zoal voorbij gaat komen. En tijd voor een stichtelijk woord is er ook, hoor. Jawel, met deze van de Les Humphrey Singers.

meestal als je ze hoort. Dan is het met Everlasting Love. Ook mooi. Maar ik vond deze ook wel weer eens de moeite waard. The Love Affair en A Day Without Love. En ook nog de Les Humphrey Singers en To My Father's House. Drie plaatjes over drie. De geschiedenisboeken komen weer tevoorschijn. Ja, dat weet je. Dat doen we elke dag op dit tijdstip. Dan maken we een soort van muzikale tijdreis. En dan zien we dat het op deze dag in 1963 is dat de Rolling Stones hun officiële platencontract tekenen bij Decca. Dat is de platenmaatschappij die even daarvoor de Beatles heeft afgewezen. Ja, daar is er nog altijd spijt van, denk ik. Alhoewel, Rolling Stones hebben ze ook niet over te klagen gehad, hè? Laten we eerlijk zijn. Dan in deze dag in 1965, dan scoort Bob Dylan zijn eerste Amerikaanse top 40 hit met

0: Het is de Subterranean Homesick Blues. Het is de eerste single van Dylan's vijfde album Bringing It All Back Home. En niemand minder dan John Lennon, die zegt over dit liedje, Subterranean Homesick Blues, dat hij het een enorm goed nummer vindt en dat hij zich afvraagt of hij zelf ooit een nummer zal kunnen schrijven dat erbij in de buurt komt. Nou, dat is ook wel aardig gelukt toch. Gaan we naar deze dag in 1970, dan komt deze prachtige plaat uit.
1: Just like me, they love to be close to you.
0: Close to You van The Carpenters. Het nummer is geschreven door Hal David en Burt Bacharach. Acteur Richard Chamberlain, die je misschien nog wel kent uit de tv-serie De Doornvogels, die heeft dit liedje in 1963 al eens uitgebracht, maar de Carpenters die gaan er 7 jaar later met de winst vandoor. Close to You wordt een wereldhit. In Amerika staat hij maar liefst 4 weken nummer 1. En dan op deze dag in 1971, dan begint Elvis Presley in de RCA-studio's in Nashville aan een studiosessie die 6 dagen gaat duren en waarin hij maar liefst 30 liedjes opneemt. Een aantal van die liedjes die zijn bedoeld voor het album Elvis Sings the Wonderful World of Christmas. Ja, regeer eens vooruitzien, hè. Half mei gewoon al een kerstplaat opnemen. Nou, wordt een succesvol kerstalbum voor Elvis. Er staan een aantal traditionals op, maar ook een paar nieuwe kerstnummers, zoals bijvoorbeeld deze.
2: If I

0: van mijn favoriete kerstliedjes ooit. If I Get Home on Christmas Day. Ja, ook op deze dag in 1971. Ja, het is wel een beetje apart dit hoor. 8:50 s'avonds, dan vertrekken 3 mannen in een rubberboot naar het zendschip de Mebo 2. Dat is het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. Dat ligt dan voor de kust van Scheveningen. Nou, die mannen in dat rubberbootje die klimmen aan boord en plaatsen een bom in de machinekamer. De DJ's en de bemanning die hebben eerst niks in de gaten. Zij kijken op tv naar een voetbalwedstrijd. Nou, als het rubberbootje weer weg is, dan merken ze aan boord ineens dat de machinekamer in de fik staat. En discjockey Alan West die slaat via de radio alarm. En dat klinkt zo.
1: This is Radio North Sea International, an SOS call. This is Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Radio North Sea International from the Mebo 2. Fire caused by a bombing in the engine room on Radio North Sea International, the radio ship Mebo 2. SOS, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, SOS. This is an SOS call from Radio North Sea International. Once again, we have trouble. Somebody's bombed us this time. 4 miles from the coast of Scheveningen, the radio ship Mebo 2 is on fire. We need help immediately. We need help immediately.
0: Dan toch weer dat je eraan denkt om er een muziekje onder te zetten, onder zo'n noodoproep. Dat is dan wel weer bijzonder, hè? Nou, uiteindelijk blijken de concurrenten van Radio Veronica achter de aanslag te zitten. Directeur Bulverwij wordt gearresteerd en later veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Goed, we gaan weer snel naar de muziek. Een oude top 40. En dat is de lijst van deze dag in 1979. Je weet hoe het werkt, hè? 3 hits uit die lijst op een rij. Met zometeen I Want You To Want Me van Cheap Trick. Daarvoor nog Eruption met One Way Ticket. En eerst is hier het vrolijke gezelschap Racy and Some Girls.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Het is exact 1:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De organisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. De organisatie stuurt al jaren hulpgoederen naar het Oekraïense Gerson. In de Julianastraat in Assen is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. En de N34 lag vanochtend bezaaid met glas. Waarschijnlijk is er een glasplaat van een aanhanger gevallen. Medewerkers van de provincie hebben met bladblazers en bezems de weg weer schoongemaakt. Foto's en meer details daarover en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
10: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen, andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperatuur zo rond de 5 graden.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Studio Steenbergen.
16: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: waar.
1: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
2: Boerenrockfestival.
1: Met Mooi Wark.
2: André Hazes.
1: Suzanne en Freek.
2: Marco Schuitmaker.
1: Jan Smit. En nog veel meer.
3: Dat is...
1: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
2: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

En zo is het weer een en al peace, love and happiness op de Drentse Radio met de Turtles en Happy Together. Daarvoor nog Bob Dylan en Hurricane, zijn protestlied over de bokser, hè? Reuben Hurricane Carter, die ten onrechte vast zat voor moord. Er is later ook nog een prachtige film over gemaakt. En Johnny Cash hoorde je ook nog als eerste van dit muzikale drietal met Ring of Fire. Ja, ik zat even te denken, komend weekend is het Songfestival. Niet dat dat ook maar iemand iets interesseert, als ik zo op de kijkcijfers afga voor de afgelopen twee halve finales. Maar wel een goede aanleiding voor wat betreft in dit programma om eens even de Songfestival-archieven in te duiken. En dan ga ik even terug naar het Songfestival van 1974. Nou, dan weet zelfs de gemiddelde niet-Songfestival-fan dat dat het jaar was van ABBA met Waterloo. En dan zou het natuurlijk heel makkelijk zijn om die gewoon te draaien. Maar dan denk ik, ja, dit is altijd wel een beetje het punt in het programma dat ik even met iets specialer kom. En dat is eigenlijk met ABBA wel gelukt. Want dat Waterloo, dat werd na de winst van het Songfestival in Brighton in 1974... dat werd zo'n groot succes dat ze dachten, hey, daar gaan we eens wat meer versies van maken. Zo is er eentje in het Frans, er is er eentje in het Duits en uiteraard is er ook eentje in het Zweeds.

dit jaren 60 en 70 uurtje open ik zo straks met Proud Mary van Creedence Clearwater Revival. En bij Proud Mary, oftewel Rolling on the River, dan denk je natuurlijk ook altijd meteen aan Ike en Tina Turner. Nou, zo slaan we mooi even twee vliegen in één klap, want River Deep Mountain High kwam ook even voorbij. En daarvoor ABBA en de speciale Zweedse versie van Waterloo. In het kader van verandering van muzikale spijs doet muzikaal eten, zeg nou zelf. En zo kruipen we alweer richting het einde van dit 60s en 70s uurtje voor vandaag. Straks na 4 uur gezellig bezoek over de vloer. Hoor je zometeen meer over. We gaan het spelletje Remember the Music weer spelen, waarmee je zo'n gezelschapsspel voor de hele familie- en vriendenclub kunt winnen. Kortom, ga vooral niet weg bij de radio, want er zit nog van alles aan te komen. En dit uurtje moeten we natuurlijk nog eventjes officieel afsluiten. En dat doen we altijd met de jukebox. Twee pareltjes uit onze jukebox. En als het even kan, zijn dat dan twee liedjes die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, dit is wel mooi hoor. Deze dag in 1967 neem ik je mee naartoe. Naar Londen, naar de Bag of Nails Club. Dat is een soort van ja café, bar, nachtclub-achtig, waar regelmatig optredens zijn. Bestaat nog altijd trouwens. Nou, deze dag in 1967 vindt daar een optreden plaats van Georgie Fame, die je bijvoorbeeld nog kent van The Ballad of Bonnie and Clyde, of van Rosetta, of van Getaway. Nou, die speelt daar. En een van de mensen die daarna komt kijken is Paul McCartney. Ik zou daar knap zenuwachtig van worden als ik een artiest was en Paul McCartney stond in het publiek. Maar daar gaat het nou verder niet zozeer om dat hij naar dat optreden stond te kijken. Want er stond ook een bepaalde Amerikaanse fotografe in het publiek. Die stond foto's te maken van Georgie Fame en genoot ook een beetje van het optreden. En ja, haar naam? Linda Eastman. Nou, Paul McCartney en Linda, die komen aan de praat. De vonk die slaat meteen over. En een kleine 2 jaar later, stappen ze in het huwelijksbootje. Zijn ze echt, volgens mij een van de meest gelukkige showbiz huwelijken ooit geweest, hè? Paul en Linda. Deze dag in 1967, dus dat ze elkaar voor het eerst zien. En Paul McCartney die schrijft regelmatig liedjes voor haar. Ga ik je 2 voorbeelden van laten horen. Zometeen, ja, is meer een beetje een soort van gimmick-achtig liedje, maar wel geinig om een keertje te laten horen. Dat heet The Lovely Linda, maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor dit meer zoete, maar wel hartstikke mooie My Love.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Scootmobiel nodig? Mobifit. Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?
2: Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.
17: Ik heb er zin in.

0: zegt dat ook altijd zo graag tegen mijn goede vriend David van der Spoel. Your embarrassment.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: De toon is weer gezet, hè?
3: Ik heb wel eens een liefdevollere aankondiging gehad.
0: Ja, maar de boog kan niet altijd gespannen zijn, David.
3: Nee, dat blijft weer.
0: Laten we erop houden. Het is voorlopig weer madness op de Drentse Radio. Hè?
3: Dat is het.
0: Nee, het is fijn dat je er bent, hoor. En ik heb je ook hard nodig, want we gaan straks het spelletje weer spelen.
3: Jazeker.
0: Superleuk. Remember the music. Ga ik je weer opzadelen met een opgave. Dat komt allemaal straks. We krijgen nog bezoek over de vloer en er is ook weer van alles aan de hand in de wereld. Hè?
3: Ja, nou inderdaad, want de Drenties doen het weer goed in den landen.
0: Hoezo?
3: Vanavond Daniel Lohuis in Carré.
0: Ja, een uitverkocht Carré zag ik net op Facebook.
3: Nou, ja, op zich, dat ligt niet per se aan Lohuis, want Carré is niet zo heel groot.
0: Nou, er zit wel een hoogte in.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja,
3: maar toch, ja, wel er staat dus voor grotere zalen.
0: Jawel.
3: Maar toch,
0: veilige grond.
3: Zo'n man uit Drenthe die dan in Amsterdam toch de meest iconische zaal van Nederland uitverkoopt.
0: Ja, ik vind het wel wat, hoor.
3: Ja. Ja. En nog een vrije tv-tip, want musical-liefhebbers die kunnen hun hart ophalen. Want er staat een nieuw seizoen van Stars on Stage te beginnen vanavond. Hey. 10 BN'ers gaan zichzelf laten omtoveren tot heuse musical-acteurs. En, je voelt hem aankomen,
0: nou,
3: een Drenthe ook.
0: Wie dan?
3: Bouke.
0: Oh, natuurlijk.
3: Ja. Ja, in RTL Boulevard kwam al een heel klein stukje van onze Drentse held voorbij. Maar eerst vertelt presentator Buddy Vedder hoe die show eruit gaat zien.
4: Zoals altijd kun je spetterende musical trainers verwachten en grote verrassingen.
5: Ja, gooi die jazzhandjes in de lucht. Het is tijd voor
6: een gloednieuw seizoen van Stars on Stage.
5: Bij op de planken staan hoort natuurlijk...
7: Nou, het acteren, het bewegen, het zingen, het dansen. Dat is, en dat allemaal tegelijk. En dan nog je tekst onthouden.
8: Ik moet zeggen dat één persoon mij wel echt kip heeft gegeven vandaag. En dat was Bouke, denk ik toch wel.
9: Ja, may the best win. We zien het wel.
0: Oh.
3: Ja, dat laatste zei Kimberly Fransen, zangeres. En de jongen die je daarvoor hoorde, die was zo onder de indruk van Bouke. Dat is Vincenzo, die ooit de derde werd bij The Voice.
0: Ja, ja, en een stukje This is the Moment. Dat komt volgens mij uit Jekyll and Hyde, de musical. Dat
3: jij
0: was Bouke die er niet zo.
3: Jij weet dit soort dingen. Hartstikke mooi.
0: Zeker.
3: Nou ja, nog meer BN'ers die meedoen zijn onder andere Roxanne Hazes, Monique Kleeman van Lois Lane.
0: Ja.
3: Jouw grote vriendin.
0: Zeker.
3: Ja, die was hier een keer, toch?
0: Ja, die stond ineens op de stoep. Een week eerder dan ik verwacht had.
3: Ja, precies.
0: Stond Lois Lane hier ineens voor de deur. Dat was hartstikke leuk.
3: En illusionist Hans Klok doet ook mee. En dat is allemaal te zien om 8 uur vanavond. Op
0: hartstikke leuk.
3: Ja. En dan nog een bijzonder verhaal uit Hoorn. Er was een man vermist. Maar die werd aangetroffen bij zijn eigen voordeur. Dat is een beetje een raar verhaal. Hij had de laatste trein naar Hoorn gemist. En toen besloot hij, uit een klein bakje op, dat hij ook wel naar huis kon lopen. Was maar 40 kilometer. Hij had alleen zijn vrouw niet ingelicht. En die vrouw die was donders ongerust, want ja, haar man was niet thuisgekomen. Zij bellen, maar ja, zijn telefoon was natuurlijk uitgevallen. Want het was midden in de nacht, batterij leeg, je kent het wel. Dus nou, politie gebeld, die langs alle sloten, straten, wateren in Anna Paloma. Agenten in Hoorn hebben ook nog gezocht in de buurt van het treinstation. Mogelijk was hij in slaap gevallen. Die trein die ging door naar Nijmegen. Dus hebben in Nijmegen nog gezocht. Nergens te vinden. Maar na 8 uur kwam hij thuis aangelopen. 40 kilometer had hij afgelegd. Ja, hij was wel weer nuchter.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
3: Maar zijn vrouw die vond het iets minder leuk. Er zal nog wel even over nagepraat zijn.
0: Ja, de communicatie tussen de mannen en vrouwen. Hè?
10: Als het op praten aankomt, is er ook een heel groot verschil tussen man en vrouw. Dus namelijk als een man praat, dan praat hij om informatie te geven. Snap je? Terwijl als een vrouw praat, dan praat ze om informatie kwijt te zijn. En ik zou willen zeggen voor alle vrouwen hier, hou soms je bek. En niet omdat ik het vervelend vind, want ik stop heus wel met luisteren. Maar als ik iets mocht veranderen aan vrouwen, wat ik mag, is... nou, dan zou ik het leuk vinden als vrouwen kregen wat sommige stoplichten hebben. Weet je wel, dat je kan zien hoe lang het nog duurt. Dat zij dat dan hier zo... Snap je? Dat je vriendin thuis komt van, nou, ik was in de supermarkt. Dat je, wat, nog 5 minuten? Ik ga even bellen. En voor alle zure vrouwen die me nu zuur aankijken en denken, hé, je generaliseert. Ik generaliseer absoluut niet. Nogmaals, het gaat dus alleen om vrouwen.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: It Takes Two, om het allemaal een beetje gezellig te houden op de radio. Jawel, toch?
1: Ja, dat is beter.
0: Momentje Motown met Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two, It Takes Two. Niks, It Takes Two, want het is vrijdagmiddag. Sterrenmiddag, en dat betekent dat jij, de Rolodesk weer eens eventjes doorgebladerd hebt.
1: Ja, precies. Ja, en het is zelfs gelukt om een artiest hier naar de studio te lokken. Ja, ja, zeker.
0: Vertel ons,
1: zeker
0: wie is het?
1: En niet tenminste, het is Arjan Plats.
2: Yay.
1: Goedemiddag.
0: Onze goede vriend uit Nieuw-Buinen. Ja. Hey Arjan, het wordt een beetje vaste prik, hè? Als er een nieuw liedje is, dan gooi je hem hier om de deur.
2: Ja, dan sta ik wel even voor de deur te kloppen, zeg maar.
0: Ja, en dat is leuk. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee. Want, voor de mensen die Arjan nog niet kennen, Arjan heeft een briljante formule uitgevonden. Arjan die pakt oude piratenklassiekers, maar dan ook echte goede oude piratenklassiekers, en die bouwt die om tot country-achtige, ja, Engelstalige songs, een beetje, hè?
2: Ja, zo kun je het noemen, inderdaad.
0: Daar hebben we al een aantal voorbeelden van gehad. Bijvoorbeeld, Ga maar weg van Jannes. Dat wordt bij Arjan.

0: Even kijken of je deze kunt spotten. Ja, jij denkt maar dat je alles mag van mij. En deze, dit was de meest recente. A la Villa Amor was dat, hè?
1: Klopt. Jij moet mijn medleys gaan maken in vervolg trouwens. Wel lekker.
0: Ja, is leuk dit, hè?
1: Ja, zeker.
0: De Arjan
1: zeker.
0: Pad mega mix.
2: Dan kom je ook achter hoeveel er al zijn inmiddels.
0: Nou, ja. ik wilde net zeggen, je hebt al bijna een album bij elkaar gespaard, Arjan.
1: Als je de kerstsingle meetelt, hebben we er nu 9 uitgebracht, ja.
0: Ja, maar was dat een cover?
1: Dat was ook één. Ja, dat was van Vader Abraham. Dat was Ring, Ring, Ring van Vader Abraham.
0: Oké. Hey, en dat je hier nu bent, met weer een nieuwe single onder je arm. Ja, dat kan maar één ding betekenen. Dat er weer een piratenklassieker ten prooi gevallen is.
1: Het is weer zover. De jacht is weer voltooid.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ach, dan moet ik niet kinderachtig doen. Ik weet het natuurlijk al lang.
1: Ja,
0: maar
1: is al lang.
0: Weet je wat ik nou even leuk vind? Dan laat ik het even niet horen. Ja, hij staat er wel online en zo. Dus misschien hebben mensen hem al wel gehoord via Spotify of zo. Maar mensen die nog gewoon ouderwets radio zitten te luisteren. En die zijn er ook. Die hebben misschien nog geen noot gehoord. En ik vind altijd wel leuker aan die liedjes van jou, Arjan. Dat het irritante is altijd... Dan krijg ik zo'n liedje van je. Ja, ik ken, wat is het nou toch ook alweer?
1: Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Jij moet een beetje spannend blijven.
0: Nou, dat is met deze ook wel weer gelukt, denk ik. Van die Engelstalige titels worden wij eigenlijk ook niet veel wijzer.
1: Nee, ik ben er wel goed in om de titels net zo anders te verbasteren dan het origineel. Dat je het eigenlijk niet kunt terugleiden.
0: Ja, die... een beetje mystiek vormen, daar ben je wel goed in. De nieuwe single van Arjan Plat is getiteld Poems, gedichten.
1: Ja, dus niet Poems, hè? Niet Poems.
0: Nee, Poems. Oh, ja. Dat is ook wel gek. Poems. Poems. Het melodietje komt je ongetwijfeld heel bekend voor. En met een beetje geluk, als je radio zit te kijken via TV Drenthe... dan krijgen we de clip er ook bij. Nou, laat ik het cryptisch zeggen, daar zit nogal een joekel van een hint in. Ik ga nog even niks zeggen. Kijk en geniet. Dit is hem, de nieuwe van Arjan Plat. Poems.

0: Ja, dat was hem. We gaan nog even niks zeggen, Arjan.
1: Nee, we houden nog even
0: dat... Poems is de nieuwe single van Arjan Plat. Nou, misschien heb je de beelden erbij gezien op TV Drenthe als je in de luxe positie was om radio te kijken vandaag. Er kwamen wat reacties binnen, Arjan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Van Sandro uit Alkmaar. Erg mooie muziek, Arjan, zegt hij.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dat is toch ook leuk. En even kijken. Ja, hier is iemand die weet wat het is. Dat is Ronald. Die zegt, goed nummer. In het Nederlands is het... En dan geeft hij inderdaad het goede antwoord. Ik denk dat bij heel veel mensen thuis... Ja, het melodietje komt me wel bekend voor. Maar wat was het nou toch ook weer? Nou, als je de clip goed bekeken hebt... Ze zaten er gewoon in, hè?
1: Ze zaten er gewoon in. De originele artiest is gewoon prominent in beeld. Ja, pontificaal.
0: Want we hadden het over Frank en Mirella en Sneeuw en Augustus.

0: Ja, het is goed gelukt, Arjan, hoor, om dit liedje een nieuw leven te geven.
1: Dank je. Nou, het was in basis een supergoed nummer natuurlijk. Ooit geschreven door Peter Koelewijn. Die man die kan echt wel goede nummers schrijven.
0: Ja, hoor. Zeker. Er komt nog een berichtje binnen van Alex. Die zegt ook, mooi gedaan, Arjan.
1: Dank je wel, Alex.
0: Ook weer in je zak steken. Hoe heb je Frank en Mirella zo gek gekregen om mee te doen in die clip?
1: Heel veel geld betaald. Nee,
0: maar wij zeggen nou net, die formule van jou is een beetje oude piratenklassiekers ombouwen. Ja. Maar je presteert het ook 9 van de 10 keer om de originele artiesten erbij te halen.
1: Ja, het is eigenlijk begonnen met cameo, of knipoogjes kan beter, easter eggs kan ik beter zeggen. Hè? Dus in Engel bewaarde Guardian Angel had ik toen de bolhoed van Pierre Cardiner. Cabin in the Bridge had ik verwijzing naar Wies Café, de originele zangeres. Mm-hmm. En zo maar door, zeg maar. En op een gegeven moment bij Keep Playing, toen dacht ik, het Sneeuwbaltrio. Ik ken de drummer van het Sneeuwbaltrio.
0: Wat moeten we er even bij vertellen? Dat piratenwereldje is heel klein. En met name jouw vader is natuurlijk een icoon op piratengebied.
1: Klopt, legendarische etenpiraat Lucky Joe.
0: Lucky Joe, dus die kent al die lui wel.
1: Ja, zeker.
0: Dus dan zijn de lijntjes kort, hè?
1: Ja, zeker. En Jan Brong is de drummer van Sneeuwbaltrio, die kende ik toen. En die heb ik gewoon gevraagd. En zodoende is dat balletje gaan rollen. Ja. Dat die dus meespeelde. Nou ja, hetzelfde voor Anita en Edwin. De vorige clip, die ken ik ook al jaren. Ik heb het 2011 zelfs al een keer. Ik denk dat mijn eerste openbare solo optreden was. Heb ik nog een duetje gedaan met Anita. Het staat nog wel ergens op YouTube. Als je goed zoekt, was ik nog 50 kilo dunner. En mijn haar was 3 kilometer langer, zeg maar.
0: Sneeuw in augustus, oftewel Poems, is de nieuwe single van Arjan Plat. Nou, je gaat hem ongetwijfeld veel horen de komende tijd op Radio Drenthe. Jij kunt wel raden welke vraag er nu komt.
1: Ja, je wilt natuurlijk weten wat de volgende is. Of
0: ja. Roep dan meteen even, joh, je bent het toch.
1: Dat wordt piep. Oh, sorry, ik weet niet wat. Er is een geluidje doorheen.
0: Het is een automatische censuurbeveiliging.
1: Nee, dat houden we nog lekker geheim. Ja. Ik kan jullie wel vertellen, er komt een album aan. Die hadden we vorig jaar al willen uitbrengen, maar er is allerlei omstandigheden dat nog niet gelukt. Maar er wordt hard aan gewerkt achter de schermen. En de volgende single zal niet zo heel lang op zich laten wachten.
0: Oké, want je wil in totaal dan een stuk of 10, 12 liedjes erop hebben.
1: Zeker 15, 16 zelfs.
0: Kijk, zo mogen we het horen. Oké. Wanneer moet die, je zegt wel, gaat niet lang duren. Wanneer moet het ongeveer zijn, denk je?
1: Nou, mijn intentie is om eind van de zomer, misschien net na de zomer uit te gaan brengen, maar dat moet alles wel gewoon goed zijn. Weet je, ik wil kwaliteit leveren en als het nog niet is wat ik voor ogen heb, dan wachten we even langer.
0: Dat snap ik heel goed. Het mag pas de buitenwereld in als je er zelf 100%
1: staat. Dat bedoel ik. Kijk, ik ben niemand wat verplicht in die zin, dus het komt pas naar buiten als ik denk, nou is het waard.
0: Zo mag ik het horen. Ja. En je weet het adres van RTV Drenthe, dus bij deze alvast weer eventjes. Als de volgende klaar is.
1: Ja, dat komt zeker goed, want er komt zeker eentje naar jou toe. En dan moet ik ook eentje naar mijn fanclub Leider Milko, die nou thuis zit te luisteren. Ja. Dus nee, komt helemaal goed.
0: Nou, dan is dat bij deze alweer afgesproken. Fijn dat je eventjes die single onder deur kan gooien, Arjan.
1: Ja, geef me fijn dat ik erbij mag zijn.
0: En tot heel snel dan maar weer, hè?
1: Tot heel snel.
0: Arjan Plat was dat. En het is Vaya con Dios uit België. En Heading for a Fall.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Anderhalf minuut over 16:30. Dat is de tijd. Het regionale nieuws. David van der Spoel.
7: Goedemiddag. In de Julianastraat in Assen is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook zamelt de stichting geld in voor het gebied. En op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend lange tijd file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk van een auto of aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
6: En dan voor het weer naar Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen, andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperaturen zo rond de 5 graden.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

wel een toepasselijke voor vandaag, zeg. De soundtrack van de dag zou je bijna kunnen zeggen. When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora. Straks over, wat is het, 3 kwartier. Maar eens even kijken hoe het ervoor staat qua regen en ellende.

0: beeld. We spelen hem vandaag, David, met de movies en series versie.
1: Oh, leuk.
0: Dus het gaat niet zozeer over muziek, maar over films en tv-programma's. Je krijgt een paar hints waarin naar een bepaald tv-programma wordt gezocht. Een tv-serie is het zelfs. En als je weet welke het is, dan kun je ons bellen en dan is dat het spel voor jou. Dat spel bestaat uit een dobbelsteen, een aantal fiches, een zandlopertje, een speelbord en natuurlijk een berg aan kaartjes waar die hints op staan. En het leukste is dat op die kaartjes ook een QR-code te vinden is. En als je je telefoon erop richt, dan krijg je een fragmentje te horen.
1: Maar dat verwijst altijd naar Spotify volgens mij. Bij artiesten kan ik me iets voorstellen dat je dan een liedje hoort.
0: Ja.
1: Hoe gaat het bij tv-series?
0: Nou, vaak is het de tune.
1: Oh ja.
0: Dat staat natuurlijk ook allemaal op Spotify. Ja, het is niet dat je dan een stukje uit die film hoort of zo.
1: Nee, tenminste,
0: dat ben ik nog niet tegengekomen. Zou natuurlijk in principe ook kunnen, hè, dat je een QR-code laat verwijzen naar een YouTube-filmpje of zo.
1: Ja.
0: In theorie zou het kunnen.
1: Ik ben helemaal benieuwd.
0: We gaan eens even kijken, want ik heb er weer zo'n kaartje uitgehaald. Let goed op, van welk tv-programma zoeken we? We zoeken een serie. Een van de populairste en langslopende Nederlandstalige tv-series. Er zijn in totaal maar liefst 212 afleveringen van gemaakt. Hij heeft gelopen van januari 81 tot februari 93. Nou, dat is wel tv-historie, hè?
1: Ja.
0: Het zit in het genre sitcom, comedy-serie.
1: Ja.
0: Ja. En de serie draait om een samengesteld huisartsengezin met een zoon en met een nogal eigengereide huishoudster. Jij zit me aan te kijken van geen idee.
1: Ja, nou, tot 91 draaide het? Of tot 93?
0: 93.
1: Ja, toen was ik 1.
0: Toen keek je, alleen naar de kinderbios.
1: Ja, precies.
0: Telekids, ja. Welke tv-serie zoeken we? En ik kan er nog bij zeggen dat die huishoudster waar ik het erover had in dat doktersgezin, nou, die had nogal een bijzondere manier van de telefoon opnemen.
1: Oh ja, ik weet het.
0: Ja, die had ik er eigenlijk niet bij willen geven. Maar ik zag zoveel paniek in jouw ogen. Ik denk, ik gooi hem er even bij.
1: Ja.
0: Nou, dan pak ik de QR-code ook nog eventjes. En laat ik even een heel klein stukje van de tune horen.
1: Ja.
0: Nog een keer? Nou, vind ik wel voldoende.
1: Ja,
0: dat
1: is niet te weggeven.
0: Hè. Welke serie zoeken we? 0592-3311-88. Stuur maar een appje of bel ons even. En als je een beetje geluk hebt, zit je zometeen in de uitzending. En is dat spel voor jou? Hoe leuk is dat? De lijnen staan nu open. Succes!

0: is ook die band van We Were All Wounded and Wounded Knee. Dat klonk heel anders. En dit was een ander liedje van Redbone en Come and Get Your Love. Daarvoor nog Guus Meeuwis en ik ook van jou. Nou, de luisteraars houden ook van ons volgens mij, David. Als ik zo naar de reacties kijk, het spelletje.
1: Het is echt niet normaal.
0: Gaat erbij, hè?
1: Niet tegen op te nemen.
0: Nou was het ook niet, denk ik, de allermoeilijkste opgave in ons spelletje ooit.
1: Dat is waar. Als je dat voor 1992 geboren bent, dan is de kans toch groot dat je het wel weet.
0: Ja. Goed, we gaan eens even kijken. Want we zaten natuurlijk net een beetje te mopperen op de weersomstandigheden. En wat denk je? We zijn gewoon verbonden met een camping.
1: Echt?
0: Ja. Oh. Cindy, goedemiddag. Cindy Terpstra.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jullie staan op de camping in Elim.
2: Ja, op de camping in Elim, in de regen.
0: En is het een beetje te doen? Kun je er een beetje plezier om hebben rondom het weer?
2: Jawel hoor.
0: Je vermaakt je wel, ja?
2: Ja, tuurlijk. We vermaken ons wel. We hebben een kachel en we hebben een wijntje en een biertje erbij.
0: Kijk,
2: een chipje. Dus dat komt helemaal goed, toch?
0: Als je je natje en je droogje maar hebt en de radio op Radio Drenthe, dan kan je eigenlijk niks gebeuren.
2: Nee, precies. Nee. Dat is ook zo.
0: Hey, en dan zo 's avonds, als het donker een beetje invalt, dan komt er wel eens een spelletje op tafel?
2: Ja, we zijn wel af en toe van de spelletjes. Ja.
0: Oké, okay, nou, ja. Dan kan deze Remember the Music er vast wel bij.
2: Helemaal leuk.
0: Ja, want zeker. Wij zaten natuurlijk met die opgave, die tv-serie die ruim 12 jaar heeft gelopen, draaide om een doktersgezin met een eigenzinnige huishoudster. En dit fragmentje hoort erbij. Nou, volgens mij was het niet heel ingewikkeld. Wat zochten we?
2: Zeg eens A.
3: Zeg eens A.
0: Ja, die is het, hè?
2: Ja.
0: En hoe zat dat nou ook alweer met die eigenzinnige huishoudster dan?
2: Met Carrie Teffs, hè, was dat.
0: Ja, maar toch? Hoe heet ze in de serie ook alweer? Het heeft iets te maken met spelletjes ook. Dobbelsteen.
2: Oh ja,
0: Mien Dobbelsteen.
2: Tuurlijk. Ja, Mien Dobbelsteen.
0: De assistente van dokter van de Ploeg.
2: Ja. Ja,
0: nou weet je het weer, hè? Ja.
2: Nou weet ik het weer.
0: Zeg eens, was inderdaad.
2: Zo lang geleden.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar het was wel in een tijd, en ik weet het nog wel, dat was wel zo'n serie waar heel Nederland voor thuis bleef.
2: Ja, dat is zo.
0: En daar ging het de volgende dag over, op het schoolplein en bij de koffiezetautomaat.
2: Iedereen had het erover, toch? Ja.
0: En ik heb jaren later nog wel weer eens een herhaling gezien. En ja, het is over het algemeen met comedy-series.
1: Hoe de zien in de tijdsgeest.
0: Nou, dat zeg je heel netjes, David.
2: Dan is het ineens niet meer zo leuk of zo, hè?
0: Ja, gek is dat, hè? Ja. Nou, dat is misschien ook een beetje dan door je eigen gevoel voor humor. Of je kijk op humor die een beetje verandert. Maar het was toen heel traag en heel braaf en zo. Maar ik heb er vroeger kapot om gelachen. Dat weet ik ook nog wel. Gek is dat hoe dat dan loopt.
2: Ja, zeker.
0: Hey, het is helemaal goed, Cindy. Jij krijgt een spel van ons toegestuurd. Remember the Music. En als er weer zo'n regenachtige dag op de camping is, dan heb je in ieder geval het spelletje om op tafel te zetten met je natje en je droogje.
2: Helemaal leuk. Hey, superleuk. Dankjewel.
0: Veel plezier nog daar. En maak er nog wat van, hè, met z'n allen.
2: Zeker. Okay. Dat doen we.

0: lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
1: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
2: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra.
6: In Hogeveen.
7: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
9: Met René Steenbergen.

0: disco-koningin Donna Summer en Could It Be Magic.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 6,5 minuten over 5, dat is de tijd. Het is de vrijdagmiddag. David, wat speelt er zoal in onze prachtige provincie?
3: Nou, een raar ongelukje in Nieuw-Amsterdam vanmiddag. Daar is een auto tegen een bordje van een gehandicapte parkeerplaats aangereden. Dat bordje is op het hoofd van een langslopende vrouw beland. En die raakte erbij gewond.
0: Ze is wel een heel...
3: Ja, dan heb je veel pech, inderdaad. Ze is behandeld door ambulancepersoneel en moest nog even langs de dokter. Op de N34, daar lag een enorme glasplaat. Overal glassplinters na een... waarschijnlijk is er een glasplaat van een busje of van een aanhanger afgevallen. Medewerkers van de provincie moesten met bezems dat glas aan de kant vegen. En het is natuurlijk hemelvaartsweekend. Van alles te doen en je wil natuurlijk wel iets leuks gaan doen in zo'n mooi weekend. Nou, op onze website rtvdrenthe.nl, daar vind je een mooi overzicht van alle leuke dingen die er te doen zijn in Drenthe dit hemelvaartsweekend.

0: een week of zes, dan komt hij 4 keer achter elkaar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op de kop zetten. Deze Bruno Mars en I Just Might. Hulporganisatie Sta Op Voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een prestigieuze Oekraïense prijs. En je hoort Helena van Noord van deze organisatie.
1: We zijn maar een hele klein organisatietje. Wij steunen een regio in de streek rondom Gerson. En Gerson dat ligt een beetje aan op de plek waar de rivier de Dnieper de Oostzee instroomt.
2: Yeah.
1: En dat gebied was aan het begin van de invasie door Rusland bezet. En de Oekraïners hebben dat weer schoongeveegd in de loop van 2022. Maar ja, alles hebben ze daar vernield achtergelaten. En via contacten die wij toen al hadden in Kiev, zijn we in contact gekomen met de zaakwaarnemende burgemeester van Novovorontsovka. En hij geeft aan wat daar nodig is. Er waren scholen vernield, er waren ziekenhuizen vernield. Dus we zijn eerst maar eens begonnen om te helpen bij het herstel daarvan, door zaken te verzamelen en die kant op te brengen, door geldondersteuning. Ja, en zo langzamerhand, zoveel jaar verder, is het ook wel ondersteuning in de vorm van verdedigingsmateriaal tegen droneaanvallen, zoals visnetten over benzinestations. Ja, alles wat daar nodig is, als wij het kunnen regelen hier, dan proberen we dat te doen.
2: Ja, Gerson is een bekende naam, hè, voor mensen die de oorlog een beetje volgen. Nou ja, het is dus nu weer terugveroverd door Oekraïne, maar ze hebben daar dus nog steeds last van droneaanvallen.
1: Dagelijks meerdere droneaanvallen en gewoon burgerdoelen worden geraakt. En de algemene doelen, die hebben ook die lopen ook veel kwetsuren op. Een scholen, een watervoorziening. Al dat soort plekken waar allerlei mensen gebruik van maken. Mm-hmm. En dat is echt momenteel dagelijks gaande.
2: Ja. Wat heeft u allemaal gebracht? Want u zegt van we hebben spullen gebracht, maar we hebben geld ingezameld. Wat heeft u onder meer daar naartoe gebracht?
1: Ik moet eerst even vertellen dat we in ieder geval ook heel veel steun krijgen van de gemeente Assen. Want de dingen die we hebben gebracht, daar gaat veel geld in zitten. Dat zouden we als kleine stichting nooit alleen voor elkaar kunnen krijgen. Dus heel veel financiële middelen krijgen we van de gemeente Assen en ook vanuit de protestantse kerk Assen. En we hebben gebracht, variërend van bestelbusjes tot en met visnetten, tot en met een hele schoolinventaris. En ook kleinere zaken, en dan moet je denken aan tulpenbollen, omdat er af en toe ook een vrolijke noot die kant op moet.
2: Ja.
1: Dus het is heel gevarieerd, maar we brengen alleen dat wat er nodig is, dat wat er gevraagd wordt. Dus regelmatig krijgen we dan een lijst, of we vragen om een lijst van wat is er nodig.
2: Mm-hmm.
1: En dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren. Want we brengen niet zomaar wat.
2: Oké, nu dus genomineerd dus voor die prestigieuze Oekraïense prijs. Betekent dat veel?
1: Nou ja, de nominatie aan zich is natuurlijk al een hele eer. En zeker betekent het veel, want het is een prijs die niet alleen maar gaat vanwege de goede doelen of zo. Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta Op Voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novovorontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
0: En dat zei Helena van Noord van Sta Op Voor Oekraïne. Eind deze maand, dan hoort de organisatie of ze die prijs hebben gewonnen.

0: Jaren 80 heldin Kim Wilde and You Came. Brengt de tijd op bijna 19:05. Naberhulp of naberplicht. Je buur of bekende helpen als die in de problemen zit. Een traditie in het noorden en oosten van ons land, maar wel een die onder druk staat, nu mensen hun buren steeds minder kennen. Om de naberschap de moderne tijd in te tillen is in Rolde de Naberhulp opgestart. Dat is een organisatie die hulpvragers met vrijwilligers koppelt. Ze zijn deze week begonnen en collega Steven Ophof vroeg aan coördinator Hans Niemeyer wat ze zoal kunnen bieden.
1: Nou, het zijn in elk geval verzoeken waarmee we niet willen concurreren met bedrijven en instanties. Dus het gaat om eenvoudige hulpvragen zoals mensen die een praatje willen. Mensen die een schilderij willen ophangen waar ze net niet bij kunnen. Tot een wandelingetje. Of misschien zelfs wel het graf van iemand even helpen schoonmaken. Dat soort eenvoudige vraagstukken, daar gaat het om.
2: Aan een tafeltje in MFC Boerhoorn zit een groepje vrijwilligers die dat soort hulpverzoekjes aanneemt. Die worden dan gekoppeld aan de zogeheten nabers. De vrijwilligers die wel een dorpsgenoot willen helpen. Vrijwilligers zoals Arjan Menger, die de website beheert, maar ook wel een wandelingetje wil maken. Hij twijfelde al langer over vrijwilligerswerk.
3: Dacht ik altijd wel van, waarom ook niet? Uiteindelijk doe je het niet, want je vergeet het gewoon domweg weer. En toen kwam de enquête van Naberhulp Rolde. Die kwam door de bus en ik dacht van, heb ik me gewoon opgegeven. Als een naber. En zo geschieden.
2: Ja. Wat verwacht je er eigenlijk van?
3: Dat is wel lastig te zeggen inderdaad. Ik verwacht er heel veel van. Want volgens mij heeft wel aangetoond dat er heel veel mensen zijn die wat willen betekenen. Ja, 80 zitten we al op 80 nabers. En volgens mij ook best wel veel hulpvragen.
2: En 50 al, hè? En het moet nog beginnen.
3: Precies. En heel veel mensen die misschien nog niet durven te vragen of de stap te groot vinden. Dus ik denk dat er best wel animo voor is. Ja.
2: Is het echt een altruïstische gedachte van als ik iets kan doen waar anderen zich goed bij voelen, voel ik me ook beter?
3: Ja, zo werkt het denk ik wel, ja. Ja. Zo de opening afgelopen maandag. Hè, dat je ziet dat er best wel veel mensen op afkomen. Dat je hele positieve feedback krijgt dan al. Hè. En dan moet het allemaal nog beginnen. Dat geeft al een goed gevoel. Dus als je iemand blij kan maken met iets simpels als een kopje koffie drinken, een luisterend oor bieden, een stukje wandelen. Ja, zo werkt het voor mij nou in ieder geval wel.
0: Ja, mooi initiatief dus. De Naberhulp, Naberhulp Rolde, heeft zo'n 80 vrijwilligers start klaar. En de hulpverzoekjes die kunnen op maandag of woensdagmiddag worden ingediend in multifunctioneel centrum De Boerhoorn of via de website.

0: zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven met die melkreclame, hè, waar het destijds eind jaren 80 in gebruikt werd. En daardoor werd het opnieuw een hit voor de Temptations, My Girl. Het Drentse dorp Donderen, vlakbij Vries, blijkt ineens een stuk ouder dan altijd werd gedacht. Waar tot nu toe werd aangenomen dat het dorp voor het eerst werd genoemd in het jaar 1413, is er nu een document opgedoken uit 1276. En daarmee schuift de geschiedenis van het dorp ineens bijna 150 jaar terug. En dat is een grote verrassing, zegt Rob Vleesblok van de historische vereniging Oud-Donderen.
1: Ja, we waren op zoek naar... we waren in de aanloop naar het feest voor 600 jaar... op zoek naar het originele document. Want dat leek ons aardig om te tonen van... zo oud is Donderen. Ik heb een afspraak gemaakt toen met het Drentse Archief... om dat document boven water te krijgen. Ja. En al wat lukte destijds... het document lukte, werd niet gevonden. En uiteindelijk kwam men wel met een document uit 1276.
2: Oké, dus toen is eigenlijk het dorp ontstaan. Ja.
1: Nou kijk, het dorp was er toen al. Je moet ongeveer 50 tot 100 jaar erbij rekenen... voor het ontstaan van Donderen. Dit was alleen maar een schriftelijke vermelding.
2: Dus het is eigenlijk nog veel ouder dan 1276?
1: Er zijn al die dorpen die op een gegeven moment genoemd worden in een document... zijn meestal 50 tot 100 jaar ouder. Ja.
2: Oké, maar dus de hele geschiedenis kan op zijn kop nu, hè?
1: Nou ja, daar is geen bewijs van. Dus je mag alleen aanvoeren de ontstaansgeschiedenis... als er een schriftelijk document is. En dat het ouder is, iets ouders is er niet. Maar je mag ervan uitgaan dat Donderen toen dus al bestond. Ja. Waarschijnlijk hebben er tot 12 tot 15 boerderijen in Donderen gedaan voor die tijd. En was het echt een gehucht, een klein gehucht.
2: Gaat u nu nog verder speuren om inderdaad te kijken... wat nou eigenlijk de precieze datum is?
1: Nee, hier leggen wij ons bij neer. Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe... althans het noemen van Donderen 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Op de seconde 5:30 en dat is een perfecte tijd voor het regionale nieuws. Hier is David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Bij een supermarkt in Nieuw-Amsterdam is vanmiddag een vrouw gewond geraakt nadat ze werd geraakt door een bord van een gehandicapte parkeerplaats. Een bestuurder reed tegen het paaltje toen de vrouw daar net achterlangs liep. Ze is door ambulancepersoneel geholpen naar verwondingen. In Assen is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. Dat gebeurde op de Julianastraat. Het is niet duidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. En op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend lange tijd een file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk uit een auto of van een aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En dan door naar Roland van der Zwaag voor het weer. Hi Roland, goedemiddag.
8: Goedemiddag heren.
6: Roland, wij hadden het er eerder vanmiddag over. Je zult maar op een camping staan tijdens je lange hemelvaartweekend. En prompt kregen we telefoon vanaf de camping in Elim. Dat ze daar, nou, daar vermaakten ze zich prima hoor.
8: Oh, toch
6: ja,
8: wel?
6: Ja, toch een beetje de Jolijt in de tent zoeken.
8: Nou, mooi zo. Als je dat een beetje, ja, als je gunstig gestemd bent, je hebt een positieve geest.
6: En,
8: ja, en je kijkt ook uit naar wat er kan komen. En niet alleen maar van shit, die bui die trekt over ons heen. Dan kan het altijd leuk zijn op de camping.
6: Het is wat je er zelf van maakt.
8: Ja, ja. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Dat is het ook. En nou, het was inderdaad wel van alles wat. Vanochtend was het vaak droog. Maar vanmiddag ging de ene bui naar de andere. Tenminste, hier bij mij wel. En ook bij de waarnemer in Wijster. Er zijn ook meerdere buien geweest, inclusief hagel. 5 mm heeft dat opgeleverd. In de Kiel ook een hagelbui. Uiteindelijk zijn de temperaturen gestegen tot bijna 12 graden. Holsloot had 4 mm, Hogeveen 5 en in de Kiel zelfs 6 mm. Ik had ook dus een paar plensbuien. Ik heb waarschijnlijk nog wat meer gekregen. Nou, dat werd dus mogelijk gemaakt door een lage drukgebied in de buurt. De bovenlucht is koud, die gaat langzaam wat opwarmen. Dus de meest heftige buien zijn voorbij. De meeste exemplaren ook, al volgen er vanavond nog wel een paar. En vannacht nog een enkele losse bui. Dan is het een graad of 3 tot 4. En morgen dan staat er wat meer wind dan vandaag. Een matige, volle windkracht 4 uit het westen. We hebben van tijd tot tijd wat zon, maar grote stapelwolken gaan zich wel vormen. Zeker rond het middaguur gaan die een beetje aanheen klitten. Dus dan is de zon gaat wat vaker achter de wolken schuil. Maar goed, ook 's middags in de namiddag gaat de zon er ook alweer bij komen. Morgen 13 graden op de thermometer. En zondag na wat zon ook weer bewolking. En dan hebben we 's middags bij een matige zuidelijke wind zo'n 15 graden. Dus de temperatuur gaat wel een stijgende lijn laten zien.
6: Nou kijk, en dan houden we ons daarna vast de komende dagen.
8: Ja, en dat blijft zo. En dan kijken we ook alweer uit naar warmere en zonnigere dagen. Maar goed, die volgen ergens volgende week.
9: Trulies met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
12: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoord. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerrimaas.
19: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonhoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonhoord.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: Muziek van Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. En daarmee is het 6:10. Ja, het was een rare gewaarwording voor Philip Wildevuur. Was van de een op de andere nacht zijn hele tuin die was ineens omgeploegd. Tuin in hoge halen. Al het gras lag er strak gemaaid uit en dan lijkt ineens alles verpest. Nou, Paulien Arends, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe, die had wel een idee waar het door komt.
1: En dan word je wakker en denk je van, hey, wat is hier aan de hand? Allemaal gaten. En denk je, wat is er nou van beest of wat ook? Toen heb ik Paulien gebeld. Die gaat over de dassen en over de beesten. En toen zei ze, nou, dat kan zeker een das zijn. Omdat, gezien jullie ook een dassenburcht op het landgoed hebben. En toen zijn we dat een beetje verder gaan onderzoeken. En toen heb ik een wildcamera neergezet. En ja hoor, daar was die.
2: Ja, Paulien, nou was hier dus laatst het hele terrein omgeploegd door dassen. Is het al een probleem?
3: Nee, het is zeker geen probleem. Ik reed hierheen en ik zie allemaal prachtige tuinen met mooie grasvelden. En er is nog echt geen das geweest. Maar ja, als er een das in de buurt is of in de buurt woont en je hebt een grasveld met emelt en engelingen, en dat zijn heerlijke hapjes, ja, daar komt die das, kan erop afkomen.
2: Gebeurt dat veel hier in de omgeving of in Drenthe?
3: Ja, we krijgen af en toe wel meldingen. En ik kan me ook voorstellen dat het schrikken is als je 's ochtends wakker wordt en je ziet dat je grasveld min of meer overhoop ligt. Maar het is niet echt gigantisch veel. Alleen, we hebben nu een heel droog voorjaar. En dan merk je dat er meer meldingen binnenkomen. Want die dassen die hebben voedsel nodig. Het zijn insecteneters. En met name regenwormen. En als het dus heel droog is, dan zitten die regenwormen dieper in de grond. En dan kunnen ze niet bijkomen. En dan zoeken ze lekkere sappige grasvelden op tuinen. Waar gesproeid wordt, waar het vochtig is. Waar juist die emelt en die engelingen zitten. En daar komen ze op af. En dan zie je dat het Een korte periode wat heftiger is.
2: Maar hoe vaak heeft u nu gehad dat uw tuin helemaal was omgeploegd door de das?
1: Nou, tot vandaag. Wordt er veel. Hij komt elke avond komt hij even snuffelen. Altijd op een bepaalde tijd. Zo tussen 2-3 uur. Want dan kan ik op de beeldcamera zien. En hij is er altijd nog wel. Maar goed, het heeft nu goed geregend. En normaal was het zwart. En het is nu weer mooi groen. Dus eigenlijk, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel last van.

0: staat hij gewoon in een uitverkocht carré in Amsterdam. En daar mogen we als Drenthe best een beetje trots op zijn. Daniel Oos en niks mooiers als dat. Collega Robert Oosting was vandaag alweer op tijd in de baan. En hij ging in alle vroegte even kijken bij de laatste voorbereidingen van de Campina Open Boerderijdag op het melkveebedrijf van de familie Martens in Laaghalleveen. Dochter Marise en ouders Geert en Ali hebben er een hoop werk aan gehad.
1: Ja, dus we hebben wel een keer zelf een open dag georganiseerd. Ja. Toen het nieuwe gedeelte erbij komen is.
2: Dat kan ik me heugen, ja.
1: Ja, maar en 40 jaar hebben we met dan aan een puzzeltocht van Midden-Drenthe. Maar dit is echt de eerste keer zo'n Campina open dag. Nou, ja. Het is echt een evenement.
2: Nou, ik schrok ervan, want ik denk afzet, lint en parkeerplaatsen en hoeveel volk verwacht je wel niet?
1: Nou, we zijn een zeebedrijf en dan kun je 1000 tot 1500 mensen krijgen. Dus dat is serieus werk, hè?
2: Ja, dat kun je normaal een jaar niet en nou een dag. Ja, want het erf ziet er keurig uit. Het is er nog nooit zo netjes west, geloof ik.
1: Ja.
2: Nee, dat is niet waar. Het is hier altijd zo netjes.
3: Ik ben dus Oostbuurjong, dus je weet precies waar ze hier de vlaggen bij haar.
2: Ja, daarom. Dus ik denk, ik zal dat even eerlijk vertellen. Nee, hoor, het ziet er altijd netjes uit. Jij zegt ook, wij hebben eigenlijk niks te verbergen, hè?
3: Nou nee, inderdaad. Ik bedoel, maar de sector die komt soms ook heel negatief in het daglicht. Maar we hebben inderdaad niks te verbergen. En om daar een beetje tegenwicht aan te geven, stelt we ons bedrijf open. En ze mocht alles zien wat hier is. Alle deuren bent los. Net van de slaapkamer, die blijft dicht. Maar ja, die
2: geeft ook niks te zoeken.
3: Nee, die geeft me gewoon niet deel.
2: Nee, ze hoeft toch niet alles te weten. Wat is hier allemaal te doen, Ali, vandaag?
1: Nou, het is ook heel educatief voor kinderen. Hè. We hebben grote puzzelborden, we hebben een zandbak, we hebben een melkwegrace. Memory board, dus een shoelboard. Maar we hebben voor iedereen, ook voor de volwassen mensen, we hebben een kaasproeverij, een zuivelproeverij. We hebben ontbijtbaar.
2: Ik ben weer te vroeg, hoor ik.
1: Ja, koffie, thee. Er is van alles hier. Ja. Allemaal lekkere dingen. En gewoon om de zuivel ook maar op de kaart te zetten.
2: Precies. En nou ja, die zuivel die komt natuurlijk van koeien. Koeien geven kalfjes. En de stiet één op punt van bevallen. Dat stond natuurlijk helemaal geweldig geweest dat dat vandaag nog te zien was.
1: Ja, dat kunnen we niet sturen. Maar hij zit al in een apart hok. Of ze zit al in een apart hok. Dus wie weet, misschien gaat ze het gewoon doen.
0: Ja, dit was dus nog vanochtend vroeg. En of dat kalfje inmiddels geboren is, hebben we niet kunnen achterhalen.

0: 10cc en de Wall Street Shuffle brengt de tijd op 9 minuten voor 6. Ja, nog weer even naar collega Robert Oosting. Want vanochtend kwam hij terecht bij Hotel Bitter en Zoet in Veenhuizen, waar vandaag een bijzonder evenement van start ging. Een 3-daagse workshop beeldhouwen voor blinden en slechtzienden. Deelnemers Joan en Hans die waren al enthousiast bezig, en Trudy van de organisatie vertelt over het idee achter het evenement.
1: Dat wordt georganiseerd door Cubus. En Cubus is een vereniging of een stichting die zich bezighoudt met toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking.
2: Yeah.
1: En 1 keer per jaar organiseren we een beeldhouwweekend. En dat is in Veenhuizen de laatste 11 jaar.
2: En Joan, kijk ik jou eenmaal. Want jij doet dit voor de eerste keer, tweede keer, derde keer?
3: De tweede keer. Ik heb vorig jaar voor het eerst gedaan. Dus het was hartstikke spannend. Want je denkt, nou, beeldhouwen, hè, hoe gaat dat, stenen enzovoort. Yeah. Maar het is zo ontzettend goed bevallen. En ik heb vorig jaar ook echt een heel mooi blad van een ginkgoboom gemaakt. Ik heb me de tandjes zitten schaven en schuren. En zo lekker, je kan het voelen. Hè? Ik zie geen barst meer, zeg maar.
2: Echt helemaal maar niks? Of,
3: wel, als ik recht vooruit kijk, dan zie ik dus wel dat jij hier met dat groot die toeter voor mijn neus staat. Maar dat zie ik dan wel. Maar voor de rest, ik zie echt maar vanaf hier, zeg maar, de hand. En dan rechts helemaal niets meer.
2: Dus er is alleen heel veel, Guido, op gevoel.
3: Heel veel op gevoel. En daarom is beeldhouwen ook juist ook zo fraai. Want dan kun je het allemaal aftasten. In het begin hele ruwe steen, zeg maar. En dan langzamerhand met al dat gebeitel en zo. En schuren en schaven. Ja, dan wordt het hoe langer hoe gladder.
2: Ja, ik kijk Hans nog eenmaal. Want Hans, zie jij nog iets of helemaal niks meer?
4: Ik zie helemaal niets.
2: Gewoon, ja, dan mag ik dat, het is niet zwart, maar gewoon niks.
4: Niks.
2: Maar nee, dus jij doet echt alles op het taast.
4: Ja, maar intussen weerhoudt me dat er natuurlijk niet van de wereld voor te stellen zoals die om me heen is.
2: Nee.
4: Maar wat we hier doe je natuurlijk inderdaad met je handen.
2: Ja.
4: En dat is een beetje niet het beeld houden, maar mijn handen gebruiken om dingen te beoordelen is natuurlijk bijna mijn specialiteit, zou ik zeggen.
2: Ja, want dan worden ogen storm, zeg maar, dan ben je hand juist extra gevoelig misschien wel worden voor
4: om dingen te bekijken, vormen in je op te nemen of in dit geval vormen te maken.
0: Ja, mooi hè. Vandaag zijn de deelnemers dus begonnen en de uiteindelijke creaties die zijn zondag te bekijken in dat hotel in Veenhuizen. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur, dan zit hier weer hoor. De snor weer keurig in de plooi. Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ik wens je een mooi weekend.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Radio Drenthe.
13: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Gentrys, dat is een band uit Memphis. En ze namen een nummer op van Neil Young. En Neil Young had het zelf ook al opgenomen. En de versie van Neil Young eindigde 55 in de Amerikaanse hitparade. Maar de Gentrys wonnen de strijd. Want de cover van de Gentrys eindigde op 52 in de Amerikaanse hitparade. The Gentrys, Cinnamon Girl.

The Gentry's Cinnamon Girl. Ace, dat is een Engelse band met songwriter en zanger Paul Carrick. En de band begon als pubrockband in Sheffield als Ace Flash en de Dynamo's. Maar het werd al snel teruggebracht tot Ace. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 20 in Engeland. Ace, how long?

Space, How Long? The Jaggers, dat was een band uit Pittsburgh met zanger Dominic Irace. Hij stapte later over naar Wild Cherry en daar had hij een hele grote hit mee, Play That Funky Music. En daarna had hij nog een solo carrière als Donny Irace. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade, The Jaggers, The Rapper.

Ginger Jaggers, de rapper. Het is een nummer geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. En het is de laatste single met zanger Alan Clark, die solo verder ging, maar zijn solo-carrière zag mislukken. En hij werd opgevolgd bij de Hollies door de Zweedse zanger Michael Rickforce. Maar dit nummer van de Hollies met Alan Clark eindigde nog twee in Amerika. De Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

Dolly's Long Cool Woman in the Black Dress. Brad, dat was een band uit Los Angeles rond zanger David Gates. Hij kwam uit Tulsa, Oklahoma. En de rest van de band bestond uit studiomuzikanten uit Los Angeles. Het werd een top 5 hit in Amerika en een cover van reggae-zanger Ken Booth werd later opnieuw een grote hit. Brad, Everything I Own.

Brad, Everything I Own. Dave Loggins, dat was een neef van Kenny Loggins. Hij schreef het nummer zelf en het zou zijn enige grote hit worden. Het nummer eindigde 5 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen nog covers van Willie Nelson, Reba McEntire, Tammy Wynette en Jimmy Buffett. Dave Loggins, Please Come to Boston.

Dave Loggins, Please Come to Boston. Carly Simon kwam uit het duo The Simon Sisters. Dat duo had ze met haar zus Lucy Simon. Ze is de ex-vrouw van James Taylor. En ze had een mega-hit met het nummer You're So Vain. Dit nummer werd opgenomen in Londen met producer Paul Samuel Smith. En dat is de basgitarist van de Yardbirds. Het eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. Carly Simon, Anticipation.

Carly Simon, Anticipation. Linda Ronstadt uit Arizona coverde een hit van The Everly Brothers en de single was het begin van een indrukwekkende serie hits. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Daarop volgde You're No Good, dat werd weer een grote hit. En pas in 1990 scoorde ze haar allerlaatste hit, All My Life. Linda Ronstadt, When Will I Be Loved?

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs is 36 jaar en vader van 3 kinderen. Maar ooit studeerde hij rechten op de universiteit omdat hij rechercheur bij de politie wilde worden. Maar in zijn studententijd werd hij al ontdekt, waardoor hij stopte met zijn studie, omdat Amerika bijna hysterisch reageerde op zijn debuutalbum. Luke Combs, Evermine.

Lou Combs, Evermine, Bo Donaldson en de Haywoods. Dat was een band uit Cincinnati met toetsenist Robert Donaldson en zanger Mike Gibbons. Dit is een cover van de Engelse band Candlewick Green. En het nummer eindigde 15 in de Amerikaanse hitparade. Bo Donaldson en de Haywoods. Who do you think you are?

Bo Donaldson en de Haywoods, Who Do You Think You Are? Het komt van het album Muscle of Love van Alice Cooper. En hij nam het nummer op met dames uit de Ronettes en de Pointer Sisters als achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 48 in de Amerikaanse hitparade. Alice Cooper, Teenage Lehman 74.

Alice Cooper, Teenage Lament, 74. Orleans, dat was een band uit Woodstock. Zanger en gitarist John Hall schreef het nummer met zijn vrouw en het werd de grootste hit van de band. Desondanks ging John Hall vervolgens als soloartiest verder en drummer Jerry Marotta stapte over naar Hall & Oates. Het was een top 5 hit in Amerika voor Orleans. Still the One.

Audience, still the one. De pas 26-jarige Otis Redding kwam op 10 december 1967 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin. Hij wordt in Amerika nog steeds gezien als de beste soulzanger aller tijden. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. Blueszanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, speelde in de begeleidingsbands van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins voordat hij aan zijn solo-carrière begon. Delbert McClinton, Take It Easy.

0: Delbert McClinton, Take It Easy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Otis was een veelzijdig man. Hij was zanger, componist, muzikant, bandleider, discjockey, producer, televisiepresentator, schrijver, politicus en journalist. En hij runde een topband. Op dit nummer hoort u zangeres Marcy Lee. The Johnny Otis Show. Telefoon, baby.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
12: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
11: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een prix complètement. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival.
2: Boeren.
0: Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen er afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
1: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
1: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.